0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
8: Halleluja, brother Bobby.
7: Vandaag is het weer zover.
9: Hemelvaartsdag.
8: Halleluja.
7: En wat is het vandaag nog?
9: Hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bobby?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
8: Halleluja, brother Bobby.
10: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtoer.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel. Al voor de vijfde keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Niks gaat boven Modeweek bij Giks.
10: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
9: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giks.
10: Ah, maar dan gaan we naar Giks, hè?
9: Ah, mais oui, chérie.
11: Giks merkt je op. Duik de lente in bij Giks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giks.be. Giks merkt je op.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
1: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
4: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
1: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
4: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
1: Oh.
3: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

0: als je nu al luistert, zal het een werkdag zijn op deze feestdag. Of je wil gewoon elke seconde van Joe meepikken. Dat kan ook natuurlijk. Groot gelijk. Bon Jovi komt eraan. Na het nieuws van 7 uur met Bart Beekaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Besmette babymelk is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Amerikaanse president Trump is officieel ontvangen in Peking. En PSG is kampioen in Frankrijk. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen dat er mogelijk ceruline in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat er gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt. Aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ook andere politiezones fuseren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend. Als je het vergelijkt met het cijfer van vorig jaar, gaat om 20% minder overnachtingen. Het heeft alles te maken met het weer, zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen, versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, het wordt wel wat warmer.
0: En geen files natuurlijk op onze snelwegen op deze feestdag. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

voor de fans was het wel even wennen toen ze deze videoclip te zien kregen. Ja, niet omdat het niet zo'n goed nummer was, integendeel zelfs, het werd een grote hit. Maar wel omdat John Bon Jovi zijn iconische kapsel had afgeknipt. Inderdaad, dat kapsel waar volgens mij toch wel een paar bussen haarlak in verdwenen elke week. Ja, dat was het een en het ander, hè. Plots was die koepel weg. Dat was zo'n grote verandering dat de platenfirma vreesde dat de fans het toch niet helemaal aan zouden kunnen. Maar alles went natuurlijk. En dat nummer was zo steengoed dat dat allemaal snel vergeten was. Keep the faith om deze dag te beginnen. En faith is wel een goed woord, hè, om deze feestdag mee te beginnen. Het is hemelvaart. We zitten dus precies 40 dagen na Pasen. Vinden we allemaal niet zo belangrijk. Maar wel het feit dat het een extra lang weekend wordt. Enfin, dat hoop ik toch voor jou. Voor Sven en Anke is het in ieder geval wel zo. Ze zijn er eventjes niet. Zij zullen weer verreizen maandag om in het thema te blijven. Maar ik mag dus 2 dagen filmtickets uitdelen. Dat heb ik ook gedaan tijdens de paasvakantie. Toen was het prachtig weer natuurlijk. Dus misschien iets minder uitnodigend voor een cinemabezoek. Wel, één ding is wel duidelijk. Vandaag en morgen is perfect weer om met een pak popcorn in de zaal te gaan zitten. Veel regen en ook koude temperaturen. Dus hou de Joe-app in de buurt als je straks wil meespelen. En ook voor dat gat in de playlist, want dat hebben we ook weer vandaag. Eerst Suzanne en Freek met Halverwege. En ook deze Monkees en I'm a Believer.

0: zeggen.
1: Nou, de bedoeling was dat ze naar het Sportpaleis kwamen vorig jaar. En toen kwam dat vreselijk nieuws binnen dat het niet goed ging met Freek. Zijn behandeling verloopt gelukkig wel goed en dus treden ze weer op. Vanaf morgen beginnen ze aan een lange reeks, zelfs niet bij ons, maar wel in hun eigen land. In Arnhem gaan ze een heel aantal concerten geven. Suzanne en Freek en Halverwege. Dat extra lange weekend is maar net begonnen, niet Halverwege. Ook geen kranten vandaag, maar deze dingen die online toch wel in het oog springen. Criminelen hebben een nieuwe truc gevonden om facturen aan te passen. Krijg bijvoorbeeld een factuur van het waterbedrijf. Alles klopt op die factuur, komt ook van het waterbedrijf, heeft de factuur ook verzonden, maar de criminelen passen het rekeningnummer aan. Ze vervangen die factuur in je mailbox door een aangepaste versie met een ander rekeningnummer. Heel moeilijk te ontdekken, want het ziet er allemaal normaal uit. Dus rekeningnummers controleren is nu de boodschap en best ook nagaan of het paswoord van je mailbox toevallig niet gelekt is. Want dat is bijzonder gevaarlijk natuurlijk, dan kunnen ze elk document aanpassen. Trump is in Peking en ondertussen in zijn eigen land een echt horrorverhaal. Een vliegtuig is neergestort in Florida, maar alle 11 inzittenden hebben het overleefd. Al is dat een klein wonder, want ze lagen 5 uur lang in zee. Maar ze zijn dus allemaal gered. Goed nieuws van het thuisfront van Trump dus. Dat brengt ons bij dit hier.
0: Het gat van de playlist.
1: Ja, want we hebben vandaag ook 1 leemte in onze playlist. 1 plaat die ontbreekt en die willen we zo actueel mogelijk houden. Dus daarom reken ik op jouw suggesties. De afgelopen 2 dagen zijn autofreaks massaal naar Bornem afgezakt. Daar is de Finshop, een grote loods van de FOD Financiën. En deze keer ging het om 25 echt luxe voertuigen. Onder andere de Porsche met de gouden velgen van de thuisverpleegster uit Houthulst. Weet je nog wel, die had erg veel chique auto's om heel snel bij die patiënten te geraken. De FOD had gehoopt op €500.000 voor die 25 blinkende bolides. Het is uiteindelijk veel meer geworden. Net geen €850.000 hebben ze opgeleverd. En daar is wel wat muzikaals bij te verzinnen, dacht ik zo, zoals dit bijvoorbeeld. Dit is Gary Newman met Cars. Dat zou een goede suggestie kunnen zijn. Dit is ook wel een goede. Daryl Hall en John Oates en Rich Girl, dat zou ook wel kunnen. Dit is ook wel toepasselijk natuurlijk. Het zijn maar een paar suggesties om de creativiteit een beetje aan te wakkeren. Maar waarschijnlijk heb jij zelf ook wel een idee. Of vind je 1 van die 3 suggesties prima? Dat mag je allemaal laten weten. Stuur alle suggesties maar door via de Joe app.

0: en gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. Wow. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: voor half acht ondertussen. Zou hij dat ook gezegd hebben tegen Anna Kournikova? You can't escape my love. Want zij speelde mee in de videoclip, hè. Van het een kwam het ander. Ondertussen al wel 25 jaar geleden. Escape van Enrique Iglesias. We zitten hier dus met een probleempje. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja. Nog één plaat die ontbreekt in onze playlist. En ik gaf je daarnet de opdracht om eventjes na te denken over het volgende. De afgelopen twee dagen zijn autofreaks namelijk massaal naar Bornem afgezakt. Naar die grote loods van de FOD-financiën. Daar stonden 25 luxe voertuigen te blinken. Onder andere die Porsche met de gouden velgen van onze thuisverpleegster. En de 25 auto's hebben uiteindelijk veel meer opgeleverd dan verwacht. Ze hadden gehoopt op een 500.000. Maar het is net geen 850.000 euro geworden.

nummers zijn hier allemaal voorgesteld. Feestdag, maar dat was niks van te merken hier de afgelopen minuten. Heel veel suggesties binnengekregen. Bernard had een hele schoontje, vond ik. Dit hier van Notorious B.I.G. En Puff Daddy. Mo Money. En dan heel toepasselijk op die thuisverpleegster, Mo Problems. Dat was inderdaad een hele fijne suggestie. Dankjewel daarvoor. Dit is ook heel vaak binnengekomen uiteraard. Onder andere door Karen uit Wevelgem doorgestuurd, maar ook door vele andere. ABBA en Money, Money, Money, ook een goeie. Ja, dit had ik wel een beetje verwacht. Heel veel modellen zijn binnengekomen. Dit is het meest gesuggereerd, die Prince en Little Red Corvette. En een plaat die meer is binnengekomen dan ik eigenlijk had verwacht, maar inderdaad ook wel heel toepasselijk, is deze Gwen Stefani en Rich Girl.

0: horen hem. Rich Girl van Gwen Stefani. Onder andere door Eloise voorgesteld. Gwen uit Maldegem. En Wouter uit Stade. En nog een aantal andere mensen dachten aan dit nummer. Be My Lover van Labouche. Meteen ondertussen 7:30 voor de hoofdpunt uit het nieuws met Bart Beka.
1: Goedemorgen. Besmette babymelk is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om melkpoeder van het merk Nutrilon. Die was uit de handel genomen omdat die mogelijk besmet was met een bacterie. Door een vergissing is die toch weer terug naar apotheken gestuurd. Het FAVV vraagt om het lotnummer te controleren op hun site. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ook andere politiezones fuseren. En het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Beide zeiden dat ze meer willen samenwerken. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het in het westen droger met meer opklaringen. Maxima rond 12 graden. Het verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt wel wat warmer.
0: En nog altijd geen files op onze snelwegen op deze feestdag. Dus geen plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
3: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

0: Je zou misschien kunnen denken dat dit uit Frankrijk komt. La Bouche. Maar het is een project uit Duitsland. Jawel, komt van een Duitse producer en nog een hele bekende ook. Want dat was ook de man achter Boney M, Frank Farian. In de 90s is ook de man achter die La Bouche en Be My Lover.
1: De krantenkop.
0: Ja, we gaan de schaar weer zetten in een paar krantenkoppen vandaag. Al is het een virtuele schaar, want er zijn geen papieren exemplaren waar we ons in kunnen laten gaan. Maar wel heel veel nieuwsites natuurlijk. En het leuke is dat je dan makkelijk kan meespelen. Gewoon surfen en zoeken en dat ontbrekende woordje doorsturen via de Joe-app. Eén woord dat je zo meteen gaat doorsturen in ruil voor misschien wel 6 filmtickets. En je weet ondertussen wat een filmavondje kost waarschijnlijk. Dus een mooi geschenkje dat ik hier weer mag uitdelen. 3 keer trouwens. De eerste kop hebben we gevonden op hln.be. En die luidt als volgt. Netflix brengt abonnement met volgend jaar naar België. Dus Netflix brengt abonnement met volgend jaar naar België. Welk woordje hebben we daar weggeknipt? Mag je nu doorsturen?
1: De krantenkop.

0: Vanavond bij VTM speuren Jacques en Axel in uiterst charmant gezelschap in Eenmaal Andermaal. En iets te veel gezelschap bij VTM 2. En dat allemaal op de trein. Vanavond bij VTM en VTM 2. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: was ook nog een goeie geweest voor dat gat in de playlist. Chasing Cars. Van Snow Patrol tot 13 voor 8.
1: De krantenkop.
0: Ja, en voor die krantenkop gaan we naar Antwerpen. Komen we terecht bij Dunja, als ik dat juist uitspreek. Dunja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dunja is het toch, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ah, dat is een
0: naam die je niet zo vaak hoort, hè, maar wel een hele mooie naam. Zeg, we hadden het net over vroeg opstaan, daarnet toen ik je aan de telefoon had. En ik zei, het krieken van de dag hier in het centrum van het land is fantastisch. Prachtig, mooi zonnetje. In Antwerpen is het anders op dit moment.
2: Het is pijpenstil aan het regenen op dit moment. Het is niet zo fijn, maar ja,
0: mooi. Ja, ik hoop dat dat zonnetje dat we hier hebben in het centrum, dat dat toch ook nog naar Antwerpen mag komen vandaag.
2: Ja,
0: maar
2: dat
0: het
2: zou
0: ziet er
2: fijn zijn.
0: Geen geweldig hemelvaartweekend uit, dat moeten we zeggen zoals het is. Ja, maar wel een perfect weekend om een cinemaket te doen, zou ik dan zeggen. Doe je dat vaak?
2: Ja,
0: Dunja?
2: Dat zeker. Eigenlijk bijna nooit. Oh. Dus het is fijn om het eens te kunnen doen.
0: Ja, we zijn ook verwend natuurlijk. Hè. Thuis op dat scherm, al die films, dat komt gewoon naar je toe. Maar
2: voilà.
0: Ik heb het onlangs ook nog eens gedaan. En ik moet zeggen, dat blijft toch wel echt een belevenis met de popcorn en alles.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Het is echt een fijn avondje. Goed, zeg, het ging over een van die partijen die ervoor zorgt dat we misschien minder naar de cinema gaan. Netflix, die brengt een abonnement uit met volgend jaar.
2: Reclame.
0: Ja, ik kreeg hier voetbal binnen, maar dat was niet het juiste antwoord. Het is reclame. Ja, vier jaar geleden lanceerde Netflix al goedkopere abonnementen, maar met reclameboodschappen in 12 landen. Vanaf volgend jaar komen daar 15 nieuwe landen bij en België is een van die landen. Wanneer het precies zal beginnen, is nog niet bekend. Ook de prijs is nog niet bekend. Maar in de landen waar het nu al is, kost zo'n abonnement met reclame ongeveer de helft van het normale abonnement. Ik blijf dat wel straf vinden hoor, dat je betaalt en ook nog reclame krijgt. Maar goed, het zal aan mij liggen.
2: Ja, ik vind dat ook altijd heel bizar.
0: Raar toch, hè? Ja.
2: Ja. Ja.
0: Zelf een Netflix-kijker, Dunja?
2: Ja, ik heb een Netflix-abonnement.
0: Ah ja, stel dat, dat het nu komt, met reclame erbij, maar de helft van de prijs. Wat zegt Dunja?
2: Ik zou verder kijken zonder reclame. Ik vind dat niet leuk dat dat onderbroken wordt.
0: Ja, ik vind het ook een beetje raar. Ik vind als je betaalt, dan moet dat dan maar de kosten dekken. Maar goed, bon, dat is hoe ik erin sta. Ik heb wel goed nieuws, want je krijgt wel gratis iets van jouw favoriete zender, namelijk 6 filmtickets. Die gaan we opsturen
2: dat
0: richting
2: Antwerpen.
0: Dat is
2: heel fijn, top, dankjewel.
0: Ik wens je een hele fijne donderdag en bedankt voor het meespelen.
2: Dankjewel voor je ook.

Heel veel hartjes daarnet op mijn scherm hier. Had alles te maken met die leuke plaat van Roger Glover en Guests die we net hebben gedraaid. En Love Is All. En Ed Sheeran, Azizam, een echte topartiest. Maar het leuke is dat hij toch nog regelmatig opduikt op onverwachte publieke plekken. De ene dag staat hij voor een vol Wembley. En de dag daarna is hij weer straatmuzikant of zingt hij op een bootje. Heb je dat filmpje gezien? Dat hij op een bootje zijn gitaar pakt en begint te zingen voor de mensen die op de oever aan het wandelen zijn. Bijzonder grappig filmpje. Bijzonder sympathieke Ed Sheeran en Azizam. Het Perzische woordje is dat trouwens voor schatje of liefje. Daar kan je weer mee uitpakken als je straks op café of zo gaat. Goed zeg, het is 7:04 geworden. Het nieuws komt eraan. We gaan naar dat nieuws met dit leuke plaatje van Soul Asylum en Runaway Train. Zometeen na het nieuws In Excess met Disappear. Dus blijf bij ons.

0: Ik heb een toepasselijk nummer zometeen. Sven en Anke doen een part-time deze week. Ook voor hen een extra lang weekend. Wel, part-time lover lijkt me wel een goeie. Die gaan we zo draaien. Na het nieuws van 8 uur met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Teruggeroepen babymelk is toch weer in de handel gekomen. Tegen 2028 komt er 1 Brusselse politiezone. En de Amerikaanse president Trump is officieel ontvangen in China. Mogelijk besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: 1 levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een 2e levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 politiezones. Dat moet naar 60 gaan, vindt Quintin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip vielen doden. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op het cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben moeten in hun kajuit blijven. De anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
3: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. In het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen, versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen via de nieuwslijn 4040 filmpjes binnen van ongeruste luisteraars. Maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het ging om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, het wordt wel wat warmer.
0: Ja, over wisselvallig gesproken, ondertussen ook wel donker hier in het centrum van het land. Dus die zon, die is hier ook ondertussen weg. En geen files op onze snelwegen, dat is wel goed nieuws. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: Het is 7:07 op deze donderdag. We begonnen dit uur met Stevie Wonder en Part-Time Lover. Eigenlijk was dit misschien nog net iets toepasselijker geweest. Ook een nummer van Stevie Wonder, die Happy Birthday. Want gisteren was hij jarig. Hij is 76 geworden, dus die hadden we ook kunnen draaien. Maar Part-Time Lover is ook wel toepasselijk, want Sven en Anke doen een part-timeke deze week. Maandag zijn ze terug, maar vandaag en morgen zijn ze niet. Ook zij genieten van dat extra lange hemelvaartweekend. Ik hoop dat jij er ook van kan genieten, dat het geen werkendag is vandaag of morgen. Ik heb goed nieuws, want ik mag ook dit uur weer cinematickets weggeven. En over jarigen trouwens gesproken, we gaan de bekende vierders van deze hemelvaartdag zo meteen overlopen. Eerst draaien we nog wat muziek. Dreadlock Holiday komt eraan van 10cc na deze Kurt Nielsen. And She's So High.
1: She's

Kurt Nielsen hadden we daarnet. Leuk nummer, hè? Die She's So High. En dit is ook wel leuk van 10cc. Dreadlock Holiday uit de jaren 70. Ja, ik zei daarnet dat we de bekende jarigen zouden overlopen, maar ik kreeg hier toch nog een heel fijn berichtje binnen van San uit Roeselare. Ze zegt, mijn man en ikzelf, Sanne en Pim uit Roeselare dus, zijn ook jarig vandaag. 14 mei zijn we allebei geboren op dezelfde dag, maar wel in een verschillend jaar. We zijn nu onderweg met de camper richting Zuid-Frankrijk om een echte verjaarvakantie daar te hebben. Tussen Hemelvaart en Pinksteren. Wel, Sanne, als jullie terugkomen, dan ben ik er ook weer. Op Pinksteren maandag ben ik er ook weer. Geniet ondertussen van Zuid-Frankrijk en een dikke proficiat uiteraard. Wie is er nog jarig? Mark Zuckerberg is jarig. De man die ooit met een website begon aan de Universiteit van Harvard voor de studenten, om makkelijk contact te leggen en dingen te delen met elkaar. Hij noemde het Facebook. En nu, zo'n 20 jaar later, zijn er maandelijks zo'n 3 miljard... Dat is niet te geloven, hè. 3 miljard mensen die zijn tool gebruiken. Hij is een van de rijkste op aarde met die tool geworden. Hij is jarig vandaag, wordt 42. Hij is geboren in 1984. De helft van Milli Vanilli is jarig. Fab Morvan, Franse zanger. Ze hebben veel succes gehad eind jaren 80. Maar toen bleek dat die mannen helemaal niet konden zingen. En toen was het wel heel snel afgelopen. Het was een van de grote schandalen uit de muziekgeschiedenis. Maar hij wordt wel 60 vandaag. Cate Blanchett is jarig. De Australische actrice wordt wel eens omschreven als een van de strafste actrices aller tijden. Ze speelde onder andere Catherine Hepburn mee in de film Aviator, Lady Tremaine in Cinderella en ook in The Lord of the Rings was ze te zien. Ze wordt 57 vandaag. Dennis Praat is ook jarig, middenvelder bij Antwerpen en ook Rode Duivel natuurlijk. Hij wordt 32 en ook jarig vandaag met een extra brede glimlach, denk ik, Shanice Lorraine Wilson. Dan zal ik beter alleen die voornaam gebruiken. Dat zal bekender in de oren klinken waarschijnlijk. Hè? Shanice. Ja, zij wordt 53 vandaag. En in 92 scoorde zij een grote hit met dit leuke nummer. I Love Your Smile.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Alles wat je weet over A-mode. Start.
3: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
2: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
0: A-mode, familie van mooie merken.

0: Als je gisteren in een van die gigantische files stond, heb je misschien ook wel eventjes getwijfeld over België. Het was bijzonder druk, zo net voor dat extra lange weekend. Maar we zijn er doorgeraakt en vandaag is het dan weer bijzonder rustig onderweg. Dat hebben we al gemerkt. Het goede doel met België.
1: De krantenkop.
0: Ik heb hier weer 6 cinematickets klaargelegd die voor mijn part ook naar een goed doel mogen. En dat zou jij zomaar kunnen zijn. Maar dan moet je wel een woordje doorsturen via de Joe-app. Zometeen en het juiste, uiteraard bij voorkeur. En dan duimen we dat onze computer jou op deze hemelvaartdag gunstig gezind is. En dan heb ik jou misschien wel aan de lijn straks. Eerste opgave, die vinden we op de website van de morgen. Kamer keurt wetswijziging goed die gebruik van in verkeer strafbaar maakt. Dus Kamer keurt wetswijziging goed die gebruik van in het verkeer strafbaar maakt. Wat hebben we daar weggeknipt? Je vindt het dus op de website van de morgen. Ik lees het graag.
1: De krantenkop.

0: er even gaan kijken om te verifiëren. Daarnet donkere wolk hier in het centrum van het land, maar ondertussen volledig weg. Disappear, zeg ik dan. Staalblauwe hemel hier zelfs, dat had ik niet verwacht op deze dag, moet ik zeggen. NXS en Disappear, zometeen de man die we vorige zomer in Werchter hadden verwacht, maar hij is niet gekomen. Brian Adams, wel op de radio, zometeen met Somebody. Na de hoofdpunten van Bart Beekhaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Teruggeroepen babymelk is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om melkpoeder van het merk Nutrilon. Die was uit de handel genomen omdat die mogelijk besmet was met een bacterie. Door een vergissing is die toch terug naar apotheken gestuurd. Het FAVV vraagt om het lotnummer te controleren op hun site. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip vielen doden. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt wel iets warmer.
0: Ja, 12 graden, dan is het altijd heel fris als het iets warmer wordt. Ja. Geen files staan er op onze snelwegen op dit moment trouwens, waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus geen problemen.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
3: Abdij. Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

Ja, de man komt regelmatig naar ons land. Ik had dan ook een paar data door elkaar gegooid. We hadden hem bij de start van deze zomer verwacht op de weide van Werchter. Dat wou ik daarnet eigenlijk zeggen. Want hij was de headliner op TV Classic. Maar toen bleek dat hij niet kon gaan en vonden ze geen andere headliner. En dus hebben de zaak daar gewoon geannuleerd. Maar in oktober mag hij dat goedmaken. Als het dan niet een weide is, dan wel in een dome. Want hij komt naar Antwerpen. Brian Adams naar de AFS Dome dus in oktober. En Somebody. Je hebt nog een paar minuten om dat weggeknipte woordje door te sturen. Dus doe gerust. Eerst gaan we hoe dan ook genieten van deze prachtige single van Maxim en

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: nummer Hey Children, maar pas sinds kort heb ik een interview gelezen met die Robert Miles, waarin hij uitlegt waarom hij Children heeft genoemd. Het heeft namelijk alles te maken met jongeren. In de jaren 90 waren er nogal wat jongeren die omkwamen in het verkeer in Italië. En hij dacht, als ik daar nu zijn nummer over maak, een nummer dat een beetje hypnotiserend werkt en waar jongeren dan rustig van worden, misschien helpt dat wel in het verkeer. Echt waar, dat was het idee. Achter die Children van Robert Miles brengt ons naadloos bij onze krantenkop.
1: De krantenkop.
0: Want die gaat ook over het verkeer. Ik heb Koen uit Deffelgem aan de lijn. Koen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zeg het toch juist, hè, want daarnet was niet helemaal duidelijk. Deffelgem toch wel degelijk, hè?
2: Ja, dat is correct, ja. Ah, ja.
0: En in welke buurt zitten we? We zitten in West-Vlaanderen, denk ik, maar in wel, wat is zo de grote dichtbijzijnde stad?
2: De dichtste stad bij Deffelgem is Waregem.
0: Waregem, oké, goed. Fantastisch, ja. Koen. En hoe is het weer daar? Want ik krijg vanuit heel het land dat het onwaarschijnlijk aan het regenen is. Hier in het centrum, staalblauwe hemel. Hoe is het in Deffelgem op dit moment?
2: Hier is het ook blauwe lucht.
0: Maar kijk eens aan. Ja, we hebben ondertussen twee plekjes waar het echt toch nog bijzonder mooi is. Het is wel frisjes, hè? 12 graden ongeveer. Straks hebben we alle details met onze weerman natuurlijk, hè? Je had hem morgen in de buurt of was het een gokje? Of was je het ergens anders gevonden, Koen?
2: Ik had het gehoord op het nieuws.
0: Ja, Kamer keurt wetswijziging goed die gebruik van in het verkeer strafbaar maakt. Ik kreeg alle ines binnen, amfetamine, ik kreeg ook keratine binnen. Zit dat niet gewoon in ons haar? Denk het wel, hè, keratine. Dat zou een beetje lastig zijn als dat verboden is in het verkeer natuurlijk. Het ging wel degelijk over een ander woordje, ook een ine. Wat heb jij doorgestuurd, Koen?
2: Ketamine.
0: Ja, in al mijn naïviteit dacht ik dat geen enkele drug toegelaten was in het verkeer. Maar blijkbaar, ja, glipte die ketamine dus toch door de mazen van het net, zeg maar. En door die wetswijziging wordt nu ook ketamine strafbaar. Dat is een verdovingsmiddel dat hallucinaties en desoriëntatie veroorzaakt. Ik zal het maar nooit proberen. Helaas is de drug steeds populairder als recreatief roesmiddel, maar officieel dus nog niet verboden in het verkeer, gek genoeg. Daar komt nu dus verandering in. Na de goedkeuring zullen ook de speekseltesten aangepast moeten worden, zodat ook ketamine wordt ontdekt. Die speekseltesten, denk dat ze daar de komende tijd nog redelijk wat andere dingen in gaan moeten steken. Het is niet te geloven, Koen. Zeg, we gaan 6 filmtickets opsturen. Ik ga je zo meteen naar de telefoon laten lopen, want ondertussen is er op de vaste lijn iemand die jou wil feliciteren, denk ik. Koen, ik wens je een hele fijne donderdag en geniet van de filmavondjes.
2: Ja, dank u wel.

keek je wel een beetje raar bij de platenfirma toen hij daar auditie deed met een banjo en een houthakkershemd. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Dat zagen ze niet helemaal goed komen, maar toen bleek het toch wel een uitzonderlijk talent, die Marcus Mumford, Mumford & Sons en Little Lion Man. Het is ondertussen 8:45, nog altijd prachtig blauwe hemel hier. Ik heb ondertussen een paar foto's van de rest van het land binnengekregen. Ja, daarnet hoorden we al dat in Desselgem is het natuurlijk ook mooi blauw is. En in Ninove ook een fantastisch mooie foto van Sabine binnengekregen. Ook daar mooi blauw weer. Als het bij jou ook zo is, laat maar weten. En als het bij jou niet zo is, dan stel ik voor dat we wat extra zonnekracht die richting uitsturen. Ik denk dat dit wel een goede suggestie is. Ja. Wat zonnetje.

0: zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milk Inc. Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
4: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
5: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
4: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
5: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
4: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
6: Mijn ambitie is om jullie op een fijne manier wakker te maken op deze hemelvaartdag. Die van Tears for Fears gaan net iets verder. Everybody wants to rule the world. Komt eraan. Eerst het nieuws van 9 met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Dendermonde is een boerderij volledig afgebrand. De quarantaine op het cruiseschip in Bordeaux is opgeheven. En de Chinese president waarschuwt de VS. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip vielen doden. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op het cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben moeten in hun kajuit blijven. De anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Xi Jinping zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet. En de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan, vandaar de gevoeligheid. Het bezoek was nogthans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken. En Trump noemde de Chinese president zelfs een groot staatsman.
8: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
7: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. We krijgen buien vandaag met kans op onweer. In de namiddag wordt het in het westen droog met opklaringen, maximaal rond 12 graden.
6: We gaan nog eens kijken naar de weg, maar nog altijd geen files op onze snelwegen. Dus geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
9: Dit is Joe.
10: Met Alain Klaas.

0: Het perfecte nummer om de situatie in Peking te omschrijven, denk ik. Glad I'm not invited, eerlijk gezegd. Everybody wants to rule the world. Maar wel een fantastisch nummer van Tears for Fears.
1: Het weer met Jonas.
0: En een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, ik vind het ongelooflijk. Heel veel berichtjes van mensen die zeggen zo regenen dat het hier doet. En hier in het centrum van het land, ik heb ondertussen ook wat beelden van aan de kust en van in Ninoven. En wat was hier nog allemaal? In Bornem ook. Toch nog heel mooi weer op dit moment.
2: Ja, grote verschillen in ons land op dit moment. Dus vooral in het Antwerpse zijn er een paar buien actief. Elders in het land inderdaad nog een paar opklaringen. Maar vanuit het noorden schuiven die buien toch wel richting het hele land. Dus uiteindelijk gaan we toch overal vandaag buien krijgen. Maar buien betekent ook dat er tussendoor lange droge periodes zijn. Met ook wel eens ruimte voor de zon. Dus een volledig verregende dag wordt het zeker niet. Maar dus bij momenten kan het wel stevig regenen. Vooral kort na de middag is dat het geval. Zo tussen 12 en 4 dan zijn die buien het felst. En dan is er lokale kans op een donderslag. Kan er zelfs een beetje krolhagel bij zitten bij die buien. Dus toch wel heel wisselvallig weer vandaag. En vooral, het is ook fris. Hè. We halen vandaag hooguit 12 graden. En dan staat er ook nog eens een matige wind uit het noordwesten. Met tijdens de buien ook nog eens rukwinden rond 50, 60 kilometer per uur. Dus toch wel, toch wel guur weer vandaag.
0: Ja, ja, in Brugge zijn ze vooral naar boven aan het kijken, denk ik. Ik kreeg hier net een berichtje van Geert uit Brugge. Ja, op dit moment nog droog en af en toe zon. Maar die heilige bloedproces, dat gaat er allemaal door vandaag. Die kan wel doorgaan deze namiddag, zegt hij. Maar dat wordt daar koud en waarschijnlijk op dat moment toch ook wel regenachtig. Hè? Als ik jouw voorspelling
2: had. Ja, ze gaan er toch wel moeten rekening houden met een bui. Dus het zal zeker niet de hele tijd regenen. Maar dus ja, is een bui dat een kwartier, 20 minuten duurt, dat is best wel mogelijk. En als je pech hebt, is dat een stevige bui. Maar rekening houden met af en toe wat regen. Maar tussendoor zeker en vast ook lange droge periodes. Dus dat is toch wel het beste van de dag. Dus dat het geen verregende dag wordt.
0: Ik hoop als je moet meelopen dat je een warm kostuumje hebt gekregen. Ja. Dat zal nodig zijn. Goedemorgen.
2: Ja, morgen opnieuw wisselvallig. Hè. Dus ook morgen eerst de vroege ochtend nog overal droog. Maar dan komen er vanuit het noordwesten toch opnieuw buien naar ons toe. Morgen zijn die buien wel minder fel en minder talrijk dan vandaag. En tussendoor alweer droge periodes met ruimte voor de zon. En ook morgen frisse temperaturen. Hè, hooguit 12, misschien nog net 13 graden. Dus ook morgen heel wisselvallig. Ja, en dan het weekend, zaterdag, dan gaan we een paar buien krijgen, maar dan blijft het toch op de meeste plaatsen droog, zeker in het westen van het land, verwacht ik toch wel overwegend droog weer, met ook wel eens ruimte voor de zon. Het kan misschien net iets warmer worden, 13, 14 graden, maar dat is nog altijd fris weer voor deze tijd van het jaar. Dus normaal hebben we recht op zo'n 17 graden, misschien 18 graden, dus ja, daar zitten we toch wel wat onder. En ook zondag, 14 graden wordt het dan. We starten dan nog wel droog met opklaringen, maar na de middag dan neemt de bewolking toe en dan gaat het vanuit het westen op. Opnieuw regenen.
0: En weer zo'n 13, 14 of gaat het toch in stijgende lijn?
2: Ja. Wel, het weekend nog altijd zo 13, 14 graden, maar die stijgende lijn die zit er wel aan te komen. Maar dat is iets voor volgende week, hè, want dan gaan we toch wel heel anders weer krijgen. We starten volgende week toch wel wisselvallig met maandag en dinsdag nog wat regen en dan temperaturen rond 15 graden. Maar ja, in de tweede helft van de volgende week dan draait de wind van het noorden naar het zuiden.
0: Hola.
2: Ja, en dan kan er toch wel gevoelig zachtere lucht naar ons toe komen. Hè. Dus zeker in de tweede helft van de volgende week dan komt het mooie lenteweer en zelfs het zomerweer eraan met naar het eind van de volgende week temperaturen die richting de 25 graden gaan en dan zouden we ook redelijk veel zon krijgen. Dus dan staat er toch wel heel ander weer op de weg.
0: Ah ja, dan is het weer zo'n lang weekend, hè, want dan hebben we Pinksterweekend.
2: Ja, voor het Pinksterweekend dan zien de verwachtingen er momenteel toch wel veelbelovend uit. Zowat alle weermodellen zijn het erover eens dat het een pak warmer wordt en ook de regen zou dan op afstand blijven. Dus voor wie dan evenementen gepland heeft, zien de verwachtingen er toch wel echt wel heel goed uit.
0: Ja, voor vandaag extra tentje, extra verwarmingselementje. Ze zullen nodig zijn.
2: Dat is een heel ander verhaal. Ja.
0: Dat is een heel ander verhaal. Dat Pinksterweekend wordt een stuk beter. Goed, morgen misschien al meer duidelijkheid daarover. We bellen elkaar opnieuw rond deze tijd. Tot dan, hè.
2: Dat is goed, op morgen.

0: Alexis Jordan met Happiness. Ja, die happiness zal dus vooral voor de voormiddag zijn. Als je het weer belangrijk vindt in jouw gemoedstoestand. Want straks toch overal wel wolken. En dit was The Police met So Lonely. De grote doorbraak trouwens voor The Police. En Sting heeft dat nummer blijkbaar een beetje gepikt van Bob Marley. Dat heeft hij zelf gezegd. Het is eigenlijk No Woman, No Cry van Bob Marley. Maar een beetje sneller gemaakt en nog wat energie aan toegevoegd. Ik hoor het er zelf niet in. Maar als Sting het zelf zegt, ja, dan durf ik hem niet tegenspreken natuurlijk. So Lonely van The Police. We gaan zo meteen de laatste filmtickets weggeven van vandaag. En als je blijft hangen, zou het zomaar kunnen dat jij een goudstaaf vindt. Wat is er een verborgen in ons land? We gaan straks proberen nog wat tips te ontfutselen van de man die hem heeft verstopt. Misschien kunnen we nog wel een tipje lospeuteren. Eerst naar One Republic en Runaway. Die komt er nu aan.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Anne uit Zwevegem stuurt daarnet een foto door. Ik dacht, verdorie, in Zwevegem is het wel heel mooi weer. En dan staat erbij, goedemorgen vanuit Ibiza. Ja, ja, ja, zo kan ik het ook. One Republic daarnet. Met zanger Ryan Tedder. Dat is een echt multitalent. Heeft niet alleen geweldige stembanden, hij heeft ook een goede pen. Want hij heeft al nummers geschreven voor onder andere Beyoncé, Adele en Taylor Swift. Dat zijn toch wel bijzondere klanten om af en toe een factuurtje te sturen, zeg ik zo. En zelf scoort hij dus regelmatig ook hits. Al is het nu wel weer eventjes geleden. Die single van daarnet is van 3 jaar geleden, Runaway.
1: De krantenkop.
0: Ja, dat zou bijzonder dom zijn om te doen, want dan mis je die laatste 6 filmtickets van vandaag. We gaan opnieuw een woordje wegknippen uit een online kop. En die hebben dit uur gevonden op de website van het Nieuwsblad. Een opgave klinkt als volgt. Smaakgeheugen begint al in de... Ja, dat is een rare. Smaakgeheugen begint al in de... Wat hebben we daar weggeknipt? Je vindt alle details op de site van het Nieuwsblad.
1: De krantenkop.

0: We zaten nog eens in de 80s met dit fantastische nummer, vind ik, van France Gall. Ella, Ella. Zometeen naar de rechtbank met Blue en All Rise. Maar het is bijna 9:30 geworden. We krijgen ze nog eens de hoofdpunten uit het nieuws. En daar zorgt Bart Bekaert voor. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In Kiev zijn vannacht zeker 1 dode en 31 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Een harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat China en de VS wel eens in conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet. En de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt wel wat warmer.
0: Ja, wat warmer, dat is goed nieuws. En nog goed nieuws, want geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: voor 2001 kennen we dit vooral van de rechtbank, hè? All Rise. Maar daarna is het ook een stukje blue geworden. Want die hadden er toen een grote hit mee. Het was trouwens de eerste hit die ze scoorden, die All Rise. 6:50 geworden.
1: De krantenkop.
0: Ja, en voor de krantenkop gaan we niet zo ver van hier. Toch niet zo gek ver. We zijn al verder geweest vandaag. Sint-Katelijne Waver. Ik heb Lies aan de lijn. Lies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hier nog altijd zonnig weer, maar daar niet zo ver van hier. Een stukje minder, zei je net aan de telefoon.
2: Ja, het is een beetje bewolkt, dus ik denk dat het er gebied hier wel gaat uitvallen.
0: Ja, ik denk dat we er allemaal wel onze portie van zullen krijgen vandaag. Toch nog plannen vandaag, ja. Lies? Want je hebt een vrije dag, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ik ga gebied lunchen met vriendinnen en we gaan spelletjes spelen en zo, dus nog wel gezellig.
0: Een girls afternoon, zeg maar.
2: Ja, ja.
0: wat een top idee. Doe je dat vaker?
2: Ja, ik speel wel graag spelletjes.
0: Ah ja, en wat is dan zo het favoriete spelletje dat je speelt met de girls?
2: Rummikub.
0: Ah, tuurlijk.
2: Rummikub klassieker.
0: Oeh, en is dat dan ook zo van de discussie van... Ja, maar wacht, ik ga eens even iets proberen. De 3 hier bij de 2. En, oh nee, oei, hoe lagen ze nu weer? Is dat zo?
2: Nee. Dat valt wel mee.
0: Okay,
2: we proberen de regeltjes te volgen.
0: Ja, maar dat gebeurt wel. Hè. Dat, zo mensen beginnen proberen wel alles door elkaar te halen.
2: Zeker.
0: Ja. Goed, zeg, welk woordje hadden we daar weggeknipt? We gaan de opgave nog eens eventjes bekijken. Ja, dat smaakgeheugen begint al in de... Wat was baarmoeder. Het juiste antwoord? Ja, baarmoeder, wat een raar verhaal toch wel een beetje. Britse onderzoekers hebben ontdekt dat jonge kinderen een voorkeur hebben voor groenten die mama al heeft gegeten tijdens de zwangerschap. Ze reageren minder afwijzend en vaak ook echt vrolijk als ze nog maar de geur ruiken van groentjes die ze kennen van in de baarmoeder. Heb je zelf een kindje thuis rondlopen, Lies?
2: Geen kindje meer, hij is 15 ondertussen. Ah, ja. Maar ik had precies meer groentjes moeten eten als ik zwanger was.
0: Oeh, raakt dat er moeilijk in?
2: Ja, dat is toch nog soms wel een beetje zoeken, maar dat komt wel.
0: Ja, maar ik kan me dat voorstellen, 15-jarige. Ik ken het, ik heb er thuis ook in rondlopen. En voeding en 15-jarige.
2: Ja,
0: je wordt er soms een beetje zenuwachtig van. Maar goed, ik wens je een hele fijne donderdag, een hele fijne girls afternoon. Doe het goed in die Rummikub. En ook, misschien kan je ze uitnodigen. Kijk eens, dat zou een goed idee zijn. Ik heb filmtickets.
2: Dat zou ook kunnen, ja.
0: Nee, kijk eens. Misschien moet je
2: daar spelen. Naar de film van Michael gaan kijken, want dat gingen we eigenlijk... Ik ging het eigenlijk gisteren doen met een vriendin naar de cinema gaan, maar het is niet doorgegaan omdat de bliksem was ingeslagen.
0: Oeh, waar? In de bioscoop? Ja.
2: In de bioscoop. Allee. Was de film niet doorgaan. Dus daarmee dat ik echt graag een ticket wou.
0: Oei. De film van Michael is doomed.
2: Ja, dat dachten wij ook. Maar dat is wel niet.
0: Maar goed, kijk, nu kan je dus gratis, misschien wel met de vriendinnen. Je kan straks hier alvast een leuk nieuwtje vertellen op het moment dat jullie gaan beginnen rummikuppen. Bedankt voor het meespelen, hè. Lies, groetjes.
2: Graag gedaan. Dank je.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Owen Jett en de Black Hearts hebben we gehad met I Love Rock'n'Roll. En deze Tom Jones met Musty en Sex Bomb. Wordt tussen 13 voor 10 geworden. Ja, er bestaat zoiets als Gold Fever, goudkoorts. En wij hebben er meestal weinig last van, omdat er hier niet veel goud in Vlaanderen te vinden is. Maar dat zou zomaar eventjes kunnen veranderen. Want er ligt namelijk een zeer waardevolle gouden staaf ergens verborgen in ons land. We hebben Johnny Verkuringen aan de lijn. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt die staaf mee verstopt, hè? Dat hebben jullie niet zomaar gedaan. Vertel eens.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Die is op deze moment al verstopt.
0: Hij is op deze moment verstopt, maar waarom ja. heb je die verstopt? Vertel eens.
1: Ja, wij wouden iets positiefs doen, iets spannends en iets verbindends doen in een periode waarin er eigenlijk al genoeg somber nieuws is. Rond oorlog, rond besparingen, rond belastingen, rond politiek. En we dachten met de lente en de zomer, we gaan eens echt iets doen wat leuk is en spannend voor mensen. En voor mensen iets aan beleven en waar misschien heel België even over kan meedenken. Hè.
0: Ah, ja.
1: Dat was eigenlijk de bedoeling.
0: En dat iedereen eens buiten komt en dat ze eens beginnen te woelen in de grond op zoek naar die gouden staaf. Want die heeft wel een waarde, hè? Dat heb ik nog niet verteld, maar dat is een behoorlijk waarde dat die heeft.
1: Ja, het gaat over 50 gram en bijna 50 gram puur goud. De waarde evolueert natuurlijk elke minuut van de dag, maar op dit moment bedraagt de waarde ongeveer €6.700. En wie ze vindt, mag ze houden.
0: Allee, en daar moet niks aan. Ik vind hem gewoon, ik zie hem ergens liggen. Ik mag hem gewoon houden, geen enkel probleem. 6.700 netjes in de pocket nu, of als ik het bewaar, misschien nog wel veel meer in de toekomst. Dat is allemaal geen enkel probleem, zo werkt het.
1: Nee, het is geen enkel probleem.
0: Allee, en hoe kom ik nu te weten? Vertel eens.
1: We hebben ze natuurlijk wel goed verstopt, zodanig dat je ze niet ergens zomaar direct vindt. Hè?
0: Ja, het ligt niet ergens midden op de straat, kan ik me voorstellen. Nee, je moet er echt wel iets voor doen. En wat je eigenlijk moet doen is, als ik het allemaal een beetje goed heb begrepen, is je inschrijven via jullie website. En dan krijg je tips, toch, hè, waar die te vinden is.
1: Ja, we doen bijvoorbeeld deze morgen sturen we nog eens opnieuw de eerste tip uit. Ja. Want er waren blijkbaar wat problemen met mensen die de mail niet hadden ontvangen. Dat komt natuurlijk omdat het zo massaal is, we hadden dat ook niet verwacht. Met deze morgen sturen we opnieuw om 10:00 de eerste tip buiten.
0: Ah ja, we gaan die eerste tip zo meteen ook hier op Joe herhalen. Dus je moet je daarvoor niet inschrijven. Natuurlijk zullen sommige kwaadongen beweren. Ah, ze willen gewoon e-mailadressen verzamelen. Wat denk je daarvan?
1: Well, dat is eigenlijk niet onze insteek geweest. Wij willen gewoon iets doen dat leuk is, dat plezant is. Wat we animo brengt. Ja, en als je mensen wilt informeren, dan kan er op een paar... een paar mogelijkheden. Ja. Bijvoorbeeld e-mail is er wel één van. Hè? En dan krijgt iedereen dat op dezelfde manier dezelfde kans.
0: Ja, dat klopt wel. Zeg, wat is de website precies, Johnny?
1: www.europeesegoudstandaard.be.
0: Ja, dat is het bedrijf waar je voor werkt. Europeesegoudstandaard.be. Dat is één woord, hè? Europeesegoudstandaard.be.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En dan heb je een pagina, Gold Rush. En dat is de pagina waar je men kan inschrijven.
0: Oké, okay, fantastisch. Zeg, die tip van gisteren. Voor wie het nog niet heeft gehoord, wat is de tip van gisteren, Johnny?
1: Ik kan hem nog niet zeggen, want je wordt deze morgen terug opnieuw buiten gestuurd.
0: Oh, we hadden gehoopt dat jij degene die gisteren was verstuurd vandaag op de radio kon zeggen, maar dat gaat dus niet.
1: Nee. Nee, het gaat niet, want we hebben een hoop mensen hem niet aangekregen gisteren. En dat zou niet eerlijk zijn, had ik dat nu al zo zeggen. Hè.
0: Alright, allee, dus europeesegoudstandaard.be, daar naartoe surfen, je inschrijven en dan krijg je die tip van gisteren vandaag toch nog in je mailbox, hè?
1: Ja. Okay.
0: Ja, zeg, wij in België zijn misschien wat minder mee met het belang van goud. Want ja, sommige mensen kopen dat wel eens als een belegging. Maar jullie beweren ook dat het erg belangrijk is, hè, dat goud.
1: Ja, dat is een beetje onze tweede insteek. Als we gaan kijken, België ten opzichte van andere landen, daar valt geweldig op dat in België... België hinkt achterop op het gebied van kennis over fysiek goud of als een investeringsmodel of als een deeltje van uw vermogen daarin te investeren. Er wordt heel weinig over gezegd, verteld op tv of in media. En het is ook op die manier dat we eigenlijk een beetje meer op een leuke, luchtige manier meer awareness willen brengen rond fysiek goud eigenlijk.
0: Ja, ik heb nu al de reflex om hier in de buurt in de studio van Joe rond te kijken, maar ik zie niets blinken dus. Hier hebben jullie hem in ieder geval niet verstopt. Inschrijven dus en dan kom je die tips te weten. Ik hoop dat het, een succes wordt, dat er heel veel mensen gaan zoeken. Bijna €7.000, dat is inderdaad wel mooi voor die 50 gram goud. Johnny, ik wens je heel veel succes met de actie en bedankt voor het bellen. Tot nog eens, hè.
1: Dank je wel.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Yo, it's Teddy Swims.

Wat een sterke nieuwe single van Teddy Swims. Nou, we kennen hem natuurlijk al van Lose Control en van The Door en ook van Gone, Gone, Gone. De single samen met Tones and I, hè, daar van David Guetta. Ja, als je hem in die goudkoorts zou tegenkomen, in die zoektocht ergens in een steegje, dan zou je wel een beetje schrikken. Want hij ziet er bijzonder eng uit, vind ik. Een hoofd vol met tatoeages, die Teddy Swims. Maar die stem, dat is echt om van te smelten. En wat een sterke nieuwe single, Mr. Know-It-All, zo heet die nieuwe, van Teddy Swims. Ondertussen 4 voor 10 geworden. Het is aan Heidi zometeen na het nieuws van 10 uur. Ik wens je nog een hele fijne feestdag vandaag. Misschien heb je dat extra lange weekend gedaan en heb je morgen ook vakantie. Wel, ik ben er morgenochtend weer. En we gaan naar dat nieuws van 10 uur met deze Avril Lavigne. Aha. Complicated. Life's like this. Aha.

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Goedemorgen, wisselvallig weer vandaag, maar waar jij ook zit, ik ga meteen de kaart van de zon trekken en ik roep daarvoor de hulp in van Natalia met Higher Than The Sun. Het is 10:00, dit is het nieuws met Bart Beekaert.
3: Goedemorgen, in Dendermonde is een boerderij afgebrand. Kiev lag afgelopen nacht zwaar onder vuur en de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker zijn gestart. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd. Dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Het is de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
4: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat. Voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers. Of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
3: Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, het wordt wel wat warmer.
2: Tamelijk rustig onderweg, er is maar één probleem waar je meer dan 5 minuten verliest, als op de Brusselse binnenring, 8 minuten daar in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren.
5: Dit is Joe
6: met Heidi van Tielen.

Pien van de Kempen en van Barbados. Er zijn slechtere plekken op aarde. Je hoorde Natalia. En zometeen de queen van het WK. Want Shakira heeft een nieuwe song klaar voor het WK voetbal. Maar ik draai eerst nog eens die onweerstaanbare Zoo. Na deze van ABC.

Zoo van Shakira, echt wel uitgegroeid ook tot het lied voor schoolfeesten in Vlaanderen op dit moment. Ik heb er zelf de afgelopen week 2 verschillende gedaan en op die 2 schoolfeesten telkens een groep kindjes die er zo leuk op dansten. Dus kinderen en liedjes voor dieren of over dieren, dat werkt eigenlijk altijd. Dus staat er een van de komende weken voor jou ook nog een schoolfeest op de planning, dan denk ik dat de kans groot is dat je er ook een kinderdans op te zien krijgt. Dit hier is compleet iets anders. Dit is Extreme.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
5: Je leven lang.
6: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
8: Nee, maar ik wel. Kom.
10: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
11: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
12: Zeg Karen hier. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
13: Pst, Karen.
12: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
13: Karen, stapelkorting bij Morris.
12: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
13: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
12: Echt?
13: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
12: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
13: Morris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
14: Dit is Joe.
15: No. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it.

listen to the story now. Left a good job in the city.

Een week of twee geleden met het vorig verlengd weekend van 1 mei, weet je nog, dan was er waanzinnig veel file richting kust. Het weer was natuurlijk toen ook een pak beter. En mensen hebben toen echt uren verloren in de

0: Bijna 10:30 en ik zei het daarnet al, geen ellenlange files richting kust, totaal niet het geval vandaag. Er is één plek waar je meer dan 5 minuten verliest en dat is op de Brusselse binnenring. 8 minuten daar in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.
3: Let me see you dance, babe.

Freek Braakman is VTM-nieuwsanker, maar vroeger was hij ook een geweldig goede schermer. Meerdere keren Belgisch kampioen geweest. Hij is ook slimste mens ter wereld geweest. En sinds kort is hij ook nog eens officieel piloot geworden. Wat een vent. En die man is deze week mijn wegwijzer. Daar ben ik heel blij mee. En zometeen deelt hij met jou ook en met mij zijn favoriete restaurantje.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Mannekes,
3: vader,
2: hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Duran Duran en Ordinary World. Het is bijna 11:15 en we gaan het al over eten hebben. De Wegwijzer. Freek Braakman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Meestal op donderdag hebben we het wat over eten. En dan is mijn eerste vraag meestal van, leef jij om te eten of eet jij om te leven? Hoe zit dat bij jou?
1: Toch om te eten. Ik eet ontzettend graag. Ik kook ook ontzettend graag. Ik maak bijvoorbeeld zelf mijn choco met een recept van mijn moeder en van mijn grootmoeder nog.
0: Echt? En hoe doe je dat? Hoe maak je de lekkerste choco?
1: Het is heel makkelijk. Belachelijk veel boter. Ja. Heel veel zwarte chocola. Veel suiker, 2 eieren, klein beetje melk, alles smelten, mixen en dan is dat helemaal klaar. En dat is, daar kan geen pot Nutella tegenop eigenlijk. Maar om maar te zeggen, ik eet graag, ik kook graag, ik hou van lekker eten en ik lust letterlijk alles, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, dus dan zijn er wel wat mogelijkheden als je uit eten gaat. Wat heb je gekozen als jouw favoriete restaurantje?
1: Voilà, het is als kiezen tussen al je kinderen, hè, welke je favoriet is. Maar ik heb er eentje uitgehaald omdat ik zo van de chef hou. En dat is in Gent. En dat is een restaurant, wijnbar-achtig. Dat heet Chubby Cheeks. De naam alleen al vind ik prachtig. Chubby Cheeks, hè, dikke wangetjes. En de chef, dat is Younes. Dat is een jonge kerel. En die houdt ook gewoon van heel lekker eten. En dan ga je daar aan die toog zitten, aan zijn keuken. En dan zegt hij, wat wil je eten? En dan zeg ik, ja, wat lekker is op dit moment. En dan begint hij zijn potten te roeren. En met zijn grill begint hij van alles te doen. En dan komt er zo 2 of 3 ingrediënten, maar perfect gemaakt op je bord. Altijd met een heel aangepast goed glas wijn. Weet je, Younes, er was op zeker moment in Gent het verhaal dat je je kerstboom moest opeten na kerst.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus ik vond dat heel grappig toen, want dat was natuurlijk helemaal uit de context gerukt. Dat was niet echt waar. Enfin, ja, dat was gezegd, maar dat was een grap en dat is dan serieus genomen. En ik heb toen voor het nieuws Younes gebeld en ik heb gezegd, Younes, ik wil dat jij voor ons kookt met kerstboom. En Younes, dat is de man die op zo'n moment gewoon zegt, ik ga dat doen. En die begint daar dan aan. En die heeft toen boter gemaakt met dennennaalden, denk ik. En nog een of andere bouillon getrokken van die takken of zo. Dat is een gast die naar ingrediënten en naar eten kijkt en denkt van, dat ga ik daar nu mee doen vandaag. En volgende week doe ik iets anders. En daarom hou ik zo van Chubby Cheeks. Dus iedereen moet gaan. Maar ga dan nu niet massaal vol reserveren, want dan kan ik niet meer gaan natuurlijk.
0: Dat is een risico dat je neemt natuurlijk als wegwijzer ook.
1: Wel achter mij aansluiten, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus geen vaste menukaart, maar je eigenlijk wel laten verrassen door een chef die weet waar hij mee bezig is.
1: Heerlijk.
0: Ja. Chubby Cheeks in Gent, die komt erbij als jouw tip. Freek, heel graag tot morgen, want dan is het de laatste keer. Hè.
1: Ik vind het jammer. Ik vind het al een leuke gewoonte worden.
0: Het was heel fijn al deze week. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times. Great music.

is midden van de jaren 80. Whitney Houston en How Will I Know. En van de ene superster naar de andere. Want ook al lukt het hem op dit moment op zijn 75ste niet meer om op te treden door ziekte, we gaan hem, zijn stem en vooral wat hij kon met drumstokjes never ever vergeten.

0: 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milk Inc. Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
1: Welkom bij Joe op deze herfstachtige feestdag. Wij bouwen wel ons eigen feestje. En zometeen met London Beat, Michael Jackson en ook Beyoncé. Bijna 11 uur, dit is het nieuws met Bart Beekaert.
2: Goedemorgen, schooldirecteurs hebben kritiek op onderwijsminister Demir. In Nederland houdt het protest bij een asielcentrum aan. En Kiev lag vannacht zwaar onder vuur. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Soehal Demir. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
3: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
2: In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn vier mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is er al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen, noodopvang. Maar de groep betogers willen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd. Dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij vielen zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig, het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we 17 graden halen.
1: Afijn, is iets. 1 over 11, 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Brecht en Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 11 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En op de Brusselse binnenring 5 erbij tussen Wezenbeek en Tervuren.
0: Dit is Joe
4: met Heidi van Tielen.

London Beat and I've been thinking about you. Laat gerust eens weten via de Joe-app wat jij vandaag op een dag als vandaag doet. Ellen uit Tiene heeft dat al gedaan via de Joe-app. Zegt hij die, wat een topmuziek ben je aan het spelen. Ik ben hier aan het dansen en shaken in mijn keuken. Heel blij om dat te horen. En zometeen kan er los verder worden geshaked met Miles Smith en If You Wanna Dance. Maar eerst even op adem komen. En dat doen we met Carly Simon.

Het is vandaag een feestdag, maar als ik de reacties lees in de Joe-app, dan wordt die toch zeer nuttig besteed. Grootfiet stuurt mijn schoonvader Jan en ik zijn voor de zoveelste keer kasten van een bekende Zweedse winkelketen in elkaar aan het steken. En goed nieuws, we hebben elkaar de kop nog niet ingeslagen. Het is nog vroeg wel, hè? Maar goed. Jolien die zegt, ik moet vandaag studeren. Ik zit in mijn tweede jaar kleuteronderwijs. Mark die gaat vandaag de verjaardag vieren van zijn jongste kleinkind. Die wordt 3 jaar. Ook heel wat mensen onderweg toch wel naar de zee of naar de Ardennen. Onder andere Anne zie ik hier staan. En ook Lensi is onderweg naar de Ardennen voor een heerlijk lang weekend. Geert die gaat dan weer uitwaaien aan zee. En vond ik ook wel origineel. Leen, ik vermoed, leerkracht zegt, ja, het is het ideale weer om in de zetel te bekomen van een 3-daagse malmedie met 70 14-jarigen. Wel heel fijne leerlingen, maar een mens moet daarvan bekomen. Dat snap ik volledig. En dan heb ik toch nog iemand die echt professioneel aan het werk is. En dat is Christophe, die aan het werk is bij Pro Cleaning in Arendonk, waar ze gewoon nog altijd met de auto's bezig zijn. En Mario, die liet ook weten via de Joe-app dat hij vanmiddag met zijn 2 zonen gaat kijken naar de film van Michael Jackson. Daar is het natuurlijk ook wel echt ideaal weer voor. Geniet ervan, laat je meeslepen door de muziek. En nu alvast een voorsmaakje, die geweldige Bad van Michael Jackson.

0: bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

uiteraard volledig te bekijken op de socials of de website van Joe. En ook volgende dinsdag is Gene Thomas nog de coverartiest van Sven en Anke. Dus gaat hij weer iets nieuws coveren, zo rond 9:15. We kijken er alvast naar uit en ik draai nog eens die originele Footloose, uiteraard van Kenny Loggins.

0: op de klok. Er zijn ondertussen wel wat problemen bijgekomen waar je meer dan 5 minuten verliest. En jawel, een file richting kust op de E40. Er komt een kwartier bij tussen Wetteren en Sint-Denijs-Westeren. Op de E19 richting Antwerpen 11 minuten in de file tussen Loenhout en Sint-Jobbent-Goor. Op de Brusselse buitenring 10 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Gent 7 extra tussen Berchem en Antwerpen Centrum.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik wil heel graag van deze feestdag voor jou echt een feest maken. Een dag waarbij je 100 euro wint dankzij Beatcharge, omdat je een grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten geen stemmen te horen. Ik kan je nu al zeggen dat de opgave zo meteen voor mij een van de mooiste Nederlandstalige liedjes is die ooit is gemaakt. Dus dat is een kleine tip die ik geef, zodat jij hopelijk zo meteen een gat in de hemel springt en dat op hemelvaart. Hoe geweldig zou dat zijn? Wil je meespelen? Nu Less is More doorsturen via de Joe app.

0: kijk eens, vader. Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
7: Een stralende huid, dat kan met de Must-Huif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa Hand- en Lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: Niks gaat boven Modeweek bij Gigs.
12: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
11: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gigs.
12: Ah, maar dan gaan we naar Gigs, hè?
11: Ah, mais oui, chérie.
13: Gigs merkt je op? Duik de lente in bij Gigs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gigs.be. Gigs merkt je op.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Dit is Joe.

0: Dit is Joe.
1: Less is more.
2: Ik hoop dus van deze feestdag echt een feest te maken voor een winnaar, hopelijk bij Less is More. Ann uit Merelbeek, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Heidi.
2: Zeg Ann, wat was jij aan het doen op deze vrije dag?
3: Het is donderdag, hè, vandaag.
2: Ja, zie, dat krijg je dan in mijn vrije dagen, dat je eigenlijk vergeet welke dag we ook alweer zijn, hè.
3: Ik was al vroeg wakker en we hebben vroeg ontbeten, dus was ik al bezig aan het middagmaal.
2: Oké. Maar rustig aandoen. En ben je nog iets van plan later dit weekend, dit verlengde weekend?
3: Ja, misschien even een weekendje weg toch, morgen denk ik.
2: Oké. Wel, kies dan vooral een bestemming uit die wat beter weer geeft dan het op dit moment is. Is het bij jullie daar ook zo?
3: Ik vrees ervoor, want het is overal niet slecht weer precies.
2: Dat is zo. Ik zag gisteren ook die Europese kaarten bij de weerman. En inderdaad, het is even geen vette. Maar goed, het kan op een andere manier heel leuk worden door natuurlijk Less is More te winnen. We spelen voor 100 euro. Bij Beecharge kan je leuker mee gaan shoppen. Kan je zelf kiezen hoe je die 100 euro uitbesteedt. Maar dan moet je natuurlijk wel een grote Joe-hit herkennen. En ik heb het daarnet al gezegd, we gaan het zoeken in de Vlaamse sfeer. Is dat een sfeer waar jij wel wat in thuis bent?
3: Hangt af van welke periode van de... wanneer dat het nummer uitgekomen is.
2: Ja.
3: Oude muziek misschien wel, maar jongere muziek is moeilijker. Ja.
2: Oké, maar we gaan ontdekken uit welke periode dat komt. Beste Ann, dit is jouw opgave voor 100 euro.
3: Ja. Oké.

0: Ik denk dat je hoort dat het een heel mooi liedje is. Enfin, dat vind ik toch. Ik denk dat veel andere mensen dat ook vinden. Maar doet het bij jou een belletje rinkelen? Heb je het herkend?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Oké, maar dat hoeft nog geen probleem te zijn. Dan weet je dat we naar €50 gaan. En dan krijg je die volledige instrumentale versie te horen. Hier gaan we.
1: Ja.

0: Dat is ze, liefste Anne. Wat denk je? Titel of de artiest één van de twee is voldoende?
1: Nee. Kan het tweede dag niet. Ik ben
0: heel benieuwd of je het... Ik zie het hier al binnenkomen via de Joe-app, maar of jij het ook herkent. Het was Filip Robrecht en Magie. Maar ken je het nog?
1: Ja, dat kan ik zeker.
0: Ja, begin jaren, ja, prachtig liedje uit begin van de jaren 90. Oh, liefste Anne, jammer genoeg geen budget om te gaan shoppen dit verlengde weekend. Maar maak er een heel fijne weekend van, waar je ook heen trekt. En bedankt om mee te spelen, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.

zo schoon, hè? Magie van Philip Robrecht. En in het Retis Sur Tu had ik maar meegedaan. Ik wist het direct, want dit was onze openingsdans. En raakt bij heel veel mensen nog altijd een zeer gevoelige snaar. Maar uiteraard, ja, geen super gemakkelijke opgave in Less is More. Dat gaat wat op en af. Sommige dingen zijn wat meer top of mind dan andere uiteraard. Nu morgen spelen we gewoon weg opnieuw voor 100 euro. Hopelijk gaat het er dan wel uit. Ik heb nog voor het nieuws van 12 uur de geweldig leuke Excession On and On. En deze klassieker uit de jaren 80 van Aha en Take On Me.

0: En ik ga hier bij Joe ook lekker on en on op deze regenachtige hemelvaartsdag. Maar de zon gaat schijnen met dank aan Coldplay, zometeen Bee Gees en ook Jasmin. Het is bijna 12 uur, dit is het nieuws met Bart Beekaert.
1: Goedemiddag, schooldirecties hebben kritiek op onderwijsminister Demir. Ex-premiers De Croo en Wilmès worden minister van Staat. En vanmiddag spelen Union en Anderlecht de bekerfinale. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Soual Demir. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
2: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
1: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van Staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand nog die titel kreeg. De Croo en Wilmès krijgen geen actieve politieke rol of zo. Wat ze nu wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Het is de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
3: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat. Voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers. Of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
1: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongerdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen wel opgepakt. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt een echte stadsderby dus. En het is voor beide ploegen een must om te winnen, zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
1: De wedstrijd begint om 3 uur. Blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we 17 graden halen.
0: Toch wel een stukje drukker geworden onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 22 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E34 10 daarbij tussen Oelichem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. En dan op de Brusselse binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En nog eens 10 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

Eric Carmen en Hungry Eyes. En is het maagje ook hongerig, dan is het het moment. Hè. Tijd om van de lunch te genieten, laat het smaken. En ondertussen krijg je ook nog super lekkere muziek op je bord, want de Bee Gees komen eraan met Staying Alive. Maar eerst nemen we samen een hapje van Coldplay, meer bepaald van The Hardest Part.

Vanavond is het de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Grote favoriet daar is Denemarken, wordt gezegd. Zou dat de grote smaakmaker moeten zijn, volledig ook in het Deens gezongen. Maar dat zijn dan de bookmakers die dat zitten en die zitten er ook vaak compleet neffen. Eerder deze week ook nog met onze Belgische inzending, die dus wel degelijk zaterdag in de finale staat. En dat had eigenlijk niemand zien aankomen. En Escila zelf, ja, de zangeres, die zit ook nog altijd een beetje op haar roze wolk. Want ze heeft gisteren zelfs al meteen een tattoo laten zetten van het Eurovisie Songfestival. Dus de dag nadat ze zich geplaatst had voor de finale, was ze zo enthousiast, is een tattooshop binnengegaan en heeft ze daar zo het hartje laten tatoeëren van het Eurovisie Songfestival. Dat zit ook in het logo. En dat gaat dus nooit meer weg. Het staat op haar onderarm en ze zegt, ja, het is zo'n beetje zoals de Olympische Spelen. De deelnemers daarvan, die laten ook vaak de Olympische ringen tatoeëren op hun lijf. En die zijn trots op die prestatie. En dat heeft zij dus ook. Ik snap dat ook, dat ze trots is op haar prestatie. Nu, persoonlijk had ik nog even gewacht tot de finale zaterdag. Want als je daar dan laatste wordt, dan zit je toch met een soort van levenslang aandenken aan een laatste plaats. Maar enfin, de sfeer is er duidelijk goed. Wat het nog wordt, dat is toekomstmuziek voor zaterdag.

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
10: Ah, Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
11: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef

Brando Belly en een heel mooi compliment voor jou. You are gold. En daarnet draaide ik nog het prachtige Magie van Philip Robrecht. Een van de mooiste Vlaamse liedjes aller tijden. Al moet dit eigenlijk ook niet onderdoen. En Jasmin die opkwam voor de vrouwen met haar onvergetelijke Alle meisjes aan de macht.

0: precies 12:30 geworden. Er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Brusselse binnenring, een 30 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor 1 keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Dit

ben zelf op deze feestdag aan het werk, zoals je hoort. Maar uiteraard moet mijn zoontje Magnus, die is 6 jaar vandaag, niet naar school. En ik krijg hier net wat foto's doorgestuurd van de familie. Ze zitten op de open deurdag van Dovo. Dovo, dat is de ontmijningsdienst van het Belgische leger. Als er zo ergens een explosief wordt gevonden in ons land, dan moet Dovo moeten die komen om het gevaar in te schatten. En ja, die bom eventueel gecontroleerd tot een ontploffing te brengen. Die hebben daar ook van die coole robotjes voor. Ik vind het wel heldhaftig. En iedereen kan dus vandaag naar die open deurdag van Dovo. Dat is op de grens van Haasrode en Heverlee in Vlaams-Brabant. En het leuke is dus dat daar ja, demonstraties zijn. En ja, ze daar ook dingen gecontroleerd laten ontploffen. En ook dat kinderen dingen mogen laten ontploffen. Geen bommen uiteraard, maar wel ballonnen en dat soort zaken. En aangezien onze living er eigenlijk altijd wel een klein beetje ontploft uitziet, denk ik dat mijn kind zich daar helemaal thuis gaat voelen. En wie weet dus binnenkort een carrière bij Defensie. Werkzekerheid, jammer genoeg gegarandeerd.

indrukwekkende song van Alicia Keys en Fallin. Veel plezier zometeen met de indrukwekkende Jan Bosman. Die houdt jouw gezelschap tussen 1 en 4. Ik heb voor 1 uur nog de vrouw met de lange nagels van het Songfestival. Je weet wel wie. En deze aanmoediging van David Bowie. Dus als je het voelt, hou je vooral niet in.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Nee, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Dit is Yellow!
11: Ik weet het is een feestdag vandaag, maar wij proberen wel de tent hier recht te houden. Hij die heeft dat net gedaan en ik probeer dat de komende 3 uur ook te doen. Samen met Bart Bekaert, hij presenteert het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, veel voedselvergiftigingen loop je thuis op. Iran executeert een demonstrant van de massaprotesten van eerder dit jaar. En Union en Anderlecht spelen de bekerfinale. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- of lentefeesten die gepland staan van Elijn Bonte van het FAVV.
13: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperaturen zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
12: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand nog die titel kreeg. De Croo en Wilmès krijgen geen actieve politieke rol of zo. Wat ze nu wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongerdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen wel opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd in Iran. Het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby. Het is voor beide ploegen een must om te winnen, zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
14: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
12: De wedstrijd begint om 3 uur. Het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen. Vanaf midden juni ook op weekdagen. Blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we 17 graden halen.
11: En Bart, ik weet dat je journalist bent, maar een pronostiekje voor de voetbaluitslag vanmiddag?
12: Ik denk toch dat Union het gaat halen.
11: Ah, voilà, kijk. Met hoeveel?
12: 1-0.
11: 1-0 voor Union. Oké, we zijn benieuwd. Alvast bedankt en tot over een uur voor meer nieuws natuurlijk.
12: Tot straks.
11: Bijna 4 minuten over 1 en er staan wel een aantal files. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout komen er 35 minuten bij in de richting van Gent op die Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Een kwartier extra en ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. In de richting van de kust gaat het traag op de E40 tussen Aalter en Beernem. Daar verlies je een klein kwartier. Op de Brusselse ring, de binnenring daar tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette komen 10 minuten bij. En nog eentje richting Antwerpen op de E313. Daar worden moeilijkheden gemeld tussen Randst en Wommelgem. En je verliest daar op dit moment 5 minuten.
0: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

0: stuur mij gerust op tijd een bericht voor mocht je indommelen. Ja, en in slaap zou vallen, want dan probeer ik echter een dikke hit aan toe te voegen, waardoor je weer extra vitamine krijgt en wakker kan blijven. Dat is de belofte van deze middag. Zometeen is er Earth, Wind and Fire na Meteor en Babette met 1 op een miljoen.
1: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Earth, Wind & Fire samen met The Emotions en Boogie Wonderland. Heel opzwepend en toch is het bijna een beetje triest en depressief nummer, zeg maar. Want het gaat eigenlijk over mensen die te maken krijgen met zware dingen in het leven. Problemen op het werk, een gebroken hart. En dan moet je maar naar het Boogie Wonderland gaan. En dat was in die tijd, in 1979, de discotheek om al je zorgen te vergeten. Daarover gaat dus die Boogie Wonderland.

0: Rare klanken bij de titel en de uitvoerder. Thumping en Chumbawamba, zo heet het allemaal samen. En zometeen hier bij Joe Mark Amber met Belong Together.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als vente, zijn bendidioten.
1: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
12: Jij hebt de power met de Eneco-app.
13: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
14: Hoe weet jij dat, papa?
13: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
14: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
13: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
14: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
13: Nee, Marieke wel. Kom.
15: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
16: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè. Huis gemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
17: VTM. Kleurt je dag.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
18: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
20: Dat is een kiwinner.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
22: en Brico Planet
21: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
22: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
21: Want zelfgemaakt
22: is slim bespaard.
21: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
20: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
14: Oh my god, mama, dank u!
23: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC!

Belong Together van Mark Ember. En omdat we met z'n allen ook together belongen, heb ik hier een vraag gewoon voor jou. Want het zit namelijk zo, ik draai nu Casey en de Sunshine Band met Give It Up. Maar dan kom ik zo rond 1:30 al uit en eigenlijk staat ook Queen nog klaar. Dus ik moet ofwel de Show Must Go On van Queen laten vallen, ofwel hem toch nog draaien, want dan zitten we met het verkeer een beetje later. Een beetje in een passen voor mij. Dus je mag zelf beslissen, wat moet ik doen? Queen toch draaien of Queen niet draaien? Stuur me gewoon een bericht even. Hè. We zitten toch gewoon thuis, op het gemak of op het werk. Even boterhammetjes te eten. Dus je kan mij op dit moment gerust een bericht sturen. Graag Queen of laat Queen maar vallen. Dat mag je sturen. En op basis van de meeste stemmen ga ik dan Queen wel of niet draaien. Het is aan jou. Laat maar weten via de Joe-app.

0: Het lag ergens tussen de 80% en 85% van mensen die stuurden... Queen zeker draaien, dus voilà, ik heb dat dan maar gedaan. The show must go on en daardoor het verkeersoverzicht. Net iets later, 6 files waar je wat tijd verliest. De Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Schuif je aan, verlies je 35 minuten. Richting Gent, tussen Merksem en Antwerpen Centrum, komen er 25 minuten bij. Richting Kust, op de E40, gaat het traag tussen Drongen en Aalter. Daar komt een kwartier bij. Richting Antwerpen dan nog op de A12, tussen Berchem en Antwerpen-Zuid, verlies je tijd zo'n dikke 5 minuten. En ook 5 minuten tussen Poldervliet en Leugenberg. En de Brusselse binnenring, daar wordt file gemeld tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. De weg zou daar afgesloten zijn en dat zorgt daar momenteel voor een vertraging van om en bij de 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

En terwijl het hier buiten grijs ziet, wordt er ook in Guardamar naar ons geluisterd. Ik heb het moeten opzoeken. Het ligt in Spanje. De familie Ayos die zit daar in 27 graden zonneschijn met een Campari soda in de hand.

Course en Breathless. Ik heb straks ook voor jou een schatkamer, zoals elke dag. En ik heb al even gaan piepen en ik ben nu al blij dat ik die straks mag openmaken, die schatkamer. En vooral ook de muziek die ik mag draaien. Dus voor mensen waarvoor het net iets harder, iets alternatiever mag zijn, moeten zeker blijven hangen. De schatkamer wordt de moeite straks.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Carrefour. Professioneel en proper. Want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
2: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
6: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
5: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
6: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
5: Ah, mais oui, chérie.
7: Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

0: Ja, ik ben nog altijd grote fan van Justin Timberlake. Dus fijn dat hij in het programma zat met deze Rock Your Body.
1: De schatkamer.
0: De deur van de schatkamer van Joe gaat weer open. En dat doen we vandaag voor David Byrne. Die wordt 74 jaar vandaag. Geboren dus op 14 mei 1952. Byrne, dat is een Schots-Amerikaanse zanger en componist. En vooral wereldbekend als de oprichter en ook het creatieve brein van die geweldige band, New Wave Band, The Talking Heads. En later bouwde hij ook nog een succesvolle solo-carrière uit. In de jaren 70 en 80 experimenteerde de man met het combineren van een aantal muziekstijlen en muziekritmes, wat vooral enkele iconische hits heeft opgeleverd, zoals Once in a Lifetime en Burning Down the House. Naast muzikant is hij ook actief als een beeldend kunstenaar, een filmmaker en ook een schrijver. En om zijn verjaardag vandaag te vieren, draai ik nog eens die legendarische live-versie van Slippery People. Een song die gaat over religie en glibberige, dus slippery people, die religie vooral misbruiken om hun dikwijls verkeerde manier van leven te verantwoorden. Het is vooral genieten van de muziek van David Byrne en deze Talking Heads.

Wat was dat geweldig? Het blijft geweldig. Iedere keer als je dat draait, Talking Heads en Slippery People. En dat heeft vooral te maken met de verjaardag van David Byrne. Wordt vandaag 74 jaar. En van het ene live moment gaan we over naar het andere live moment. Want dit is ook helemaal live gezongen door Mariah Carey. Fantastisch mooi nummer ook wel. Heel romantisch. I'll be there. Yeah.

0: Pet Shop Boys mochten vandaag ook meedoen met hun West End Girls. En straks mag Kings of Leon als eerste aantreden na 2 uur.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Dit is jou. Maar dus niet alleen Kings of Leon, ik zie ook Bruno Mars al klaarstaan. New Kids on the Block met Tonight. En wat zal ik nog opnoemen? Ah ja, Miami Sound Machine met Conga. Dat is allemaal voor straks na het nieuws van 2 uur met Bart Beekhaart.
4: Goedemiddag. In Tine is een man dood teruggevonden in zijn huis. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. En over 1 uur begint de bekerfinale. In Tienen in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis. Dat bevestigt het parket van Leuven. Hoe de man overleden is, is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes nog open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- of lentefeesten die gepland staan van Irene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
5: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook propere materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
4: Over 1 uur begint op de Heijsel de finale van de Beker van België voetbal. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. Voor Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren is een overwinning voor zijn ploeg uiterst belangrijk.
6: Iedereen zit te wachten wanneer gaat Anderlecht terug aanhaken met overwinningen. Dus ik denk dat dit voor ons een momentum is om te grijpen. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook. Dus ik zou graag zo snel mogelijk de route to Europe kunnen pakken en emotioneel ook afscheid nemen van de moeilijke jaren.
4: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we 17 graden halen.
0: 2:03, de files richting Antwerpen. Op de Antwerpsring zal ik daar beginnen. Richting Nederland, zo is dat helemaal juist. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne, 50 minuten extra rekenen daar. Richting Gent, tussen Berchem en Antwerpen Centrum komen 10 minuten bij. In de richting van Antwerpen dan, op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost, 10 minuten extra. En ook 10 minuten erbij op de A12 tussen Antwerpen Haven en Leugenberg. En nog eentje, die staat op de Brusselse Binnenring. Daar wordt aangeschoven tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Ook daar verlies je een dikke 5 minuten.
7: Dit is Joe.
8: Met Jan Bosman.

Kings of Leon bij Joe met Use Somebody. Mocht je bij het volgende nummer nu plots zin krijgen in frisdrank, dan is dat heel normaal te noemen, want deze song is vooral bekend geworden dankzij een gigantische reclamecampagne voor dat frisdrankmerk. Maar eerlijk is eerlijk, het is ook een heel fijn nummer natuurlijk om nog eens opnieuw te draaien. Voor Bruno Mars, die komt er straks aan met I Just Might, is dit Robin Beck.

word je toch instant blij van die I Just Might van Bruno Mars. Man, kent er toch wat van, hè, van die hits. En die allemaal maar te schrijven, op te nemen en zelf op laten zetten. En daar dan hoog in de hitlijsten mee te komen. Goed zo, Bruno Mars. Nu, New Kids on the Block. Dit is Tonight.

0: Ik weet niet wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Misschien een barbecue, ik weet niet, met het weer van buiten. Denk ik niet dat dat meteen een goed idee is, maar er zijn andere dingen die je kan plannen natuurlijk. Zometeen ga ik met jou terug in de tijd. Nu, ik doe dat niet, maar vooral de Four Seasons gaan dat doen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Mannekes,
3: vader,
2: hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
3: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
9: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
8: met een wel heel bijzondere bagage.
9: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
8: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
9: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
8: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
9: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra.

Ik denk dat Tom de Bok, dat is de man die onze muziek implant, dus en niet te verwarren met Tom de Kok, dat hij mij iets duidelijk wil maken. Want hier gaat het ook al over What a Night, daarnet ook Tonight van de New Kids on the Block. Ik weet niet, ik zal het hem eens moeten vragen, denk ik.

0: En zometeen mag Keen aan de slag met Somewhere Only We Know. Eerste files, ik heb er vier. Op de Antwerpse ring richting Nederland eentje. Tussen Antwerpen Centrum en Merksem schuif je eraan. Je verliest er 35 minuten. In de richting van Gent staat file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook daar komt een kwartier bij. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Leugenberg verlies je 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tot slot. Daar gaat het moeilijk tussen Strombeek-Bever en Jette. Daar komen op dit moment een dikke 5 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Je hoort het, hè? Op het einde hebben ze ook zo nood aan een beetje zen, een beetje rust. De mannen van Keane en Somewhere Only We Know. En daarvoor ga ik zo meteen zorgen natuurlijk voor een zen-momentje. Twee rustige platen na elkaar. Eerst Aretha Franklin haar ding laten doen.

0: Medicijn staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Dit is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

One Republic en Iron Worry, zo heet het. Even op zoek naar de titel van dat nummer. Het wordt tijd voor ons zenmoment in dit programma. Elke dag omstreeks 3:15 doen we dat. Twee rustigere nummers die we back-to-back draaien, zodat jij even zo'n moment kan inlassen voor jezelf. Om even in de zetel te ploffen, even op adem te komen. En dat samen met fijne nummers natuurlijk, fijne rustige nummers. En ik draai zo meteen bijvoorbeeld Bill Withers en Ain't No Sunshine When She's Gone. Echt zo'n rustig nummer. Maar om te beginnen ga ik voor een nummer. Wherever I Lay My Head, That's My Home. Dat origineel geschreven en opgenomen werd door Marvin Gaye. En dat gebeurde al in 1962. Maar die versie is dus nooit op single verschenen. Paul Young die deed dat wel jaren later in 1983. En brak internationaal door met zijn cover van het nummer. En zijn versie bereikte in zijn thuisland, Groot-Brittannië, zelfs de nummer 1 positie in de single charts daar. Nadat hij onder andere Love of the Common People had uitgebracht, maar dat is dus eerst geflopt. En dan kwam dus deze single, die wel een hit werd, en daarna werd dus Love of the Common People opnieuw uitgebracht. En toen werd dat ook weer een dikke hit voor Paul Young. Maar dus nu, Wherever

mooi liefdesliedje toch, hè, van Bill Withers. Ain't no sunshine. Wanneer ze weggaat, dan schijnt de zon niet meer. Dat is de vrije vertaling van dat nummer. Als je iemand hebt die dat voor jou schrijft, ik denk dat die dan jou geweldig graag ziet. En dan mag dat hoog in de hitlijsten staan. Of zelfs een zen-moment hier op Joe zijn. Zen is nu voorbij, want dit is Anastasia. En

De geweldige Amerikaanse zangeres Anastacia en I'm Out of Love. Straks na 3 uur hebben we hier onze swipe or like weer. En in tegenstelling tot gisteren is er niet echt een risico op ruzie of een handgemeen of iets dergelijks. Maar dat komt natuurlijk omdat ABBA gisteren in de 5 voorstellen stonden. In de 5 liedjes die ik aan jou mocht voorstellen. En het werd niet gekozen zelfs, het werd geswiped. Maar goed, vandaag is daar geen risico op. Het worden 5 andere nummers.

0: Never Tear Us Apart in Excess was dat. Zometeen is er het nieuws van 3.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Het is ondertussen bijna 3 uur en er is wissel van de wacht. Niet alleen bij ons straks, want dan komt Anne-Else langs, maar ook bij het nieuws, want na Bart is er nu... Wie is het nu weer?
3: Tella.
0: Nico Bosteels. Oh ja, Nico. Ja, Nico Bosteels. Excuses.
3: Geen probleem. Goedemiddag. Onderzoek naar de dood van een man in Tienen loopt op dit moment. Trump nodigt Xi uit voor een tegenbezoek aan de VS. En Union en Anderlecht trappen de bekerfinale af. Onderzoekt de dood van een man van 48 in Tienen in Vlaams-Brabant. Zijn lichaam is daar vanmorgen gevonden in zijn huis. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Dat maakte Trump zelf bekend tijdens zijn eigen staatsbezoek aan China. Daar zat hij vanmorgen al samen met Xi. Op dit moment is er daar een groot staatsbanket bezig. Het doel van dat bezoek is om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel beginnen Union en Anderlecht rond deze tijd aan de bekerfinale. Vooral voor Anderlecht is die belangrijk, want het is al jaren geleden dat het toch een prijs kon pakken. En dat beseft ook voorzitter Michael Verschuren.
4: Als wij vandaag een trofee kunnen pakken, dan krijgen we dat negatieve een beetje weg. Hè. Iedereen zegt van ja, sinds dat Mark nieuwe eigenaar is, hebben ze nog niets gewonnen. Wat ook het feit is, dus ik zou graag terug aanhaken met de eerste titel, zijn er dan de beker. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ah, ze hebben weer verloren. Komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook.
3: Bij Union is het iets minder van moeten, zegt de CEO Philippe Bormans.
5: Ik denk dat we absoluut alle 2 heel graag willen winnen. Voor ons gaat het vooral over prestige en ik denk dat we het Europese ticket dat eraan verbonden is uiteraard niet zullen gebruiken. Dus wat dat betreft gaat het inderdaad enkel over prestige, niet om geld. Maar dat mag zeker niet wegnemen dat we er vandaag alles aan gaan proberen doen.
3: Union is al zeker van minstens de 2e plaats in play-off 1 en dus Champions League voetbal volgend seizoen. En het kan ook nog kampioen worden. In het westen droog met soms zon in het resten van het land. Vindt de rest van het land beter buien en mogelijk onweer bij 12 graden. Ook de rest van het lange weekend is het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag halen we rond 17 graden.
0: En dat terwijl we dus uit hetzelfde dorp komen, hè Nico? Ik was echt...
3: Schandalig is het.
0: Ja, maar ik zat met Bart Bekaert in mijn hoofd. En ja, ik dacht, ja oké. Okay, maar
3: waar het hart van vol is.
0: Bon, daar gaan we niet verder op ingaan. Ik hoor jou graag straks terug om 4 uur. Jo, tot straks. Ondertussen onderweg 2 files nog maar die overblijven. Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Deurne. Daar komt een kwartier bij. En op de Brusselse buitenring gaat het traag tussen Stroombeek, Beveren en Jette. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
6: Dit is Joe.
1: Met Jan Bosman.

begin echt te denken dat onze muziekman Tom een aantal signalen wil geven met de muziek die hij in mijn programma stopt. Want gisteren had ik ook al Crazy van Seal. En nu vandaag Crazy van Gnarls Barkley. Dus er morgen nog zoiets in zit, dan ga ik mij serieus vragen binnen te stellen wat hij over mij denkt. Goed, hier bij Joe. Zometeen Take That na Odyssey en Going Back to My Roots.

doet niks eens deugd om Take That te horen met Back for Good was dat. Ze treden nog altijd op, voornamelijk in grote stadions en arena's met hun The Circus Live Tour. Ze zijn nog met z'n drieën en ze worden regelmatig bijgestaan door bekende gastartiesten die er langskomen. En echt waar, het zijn gigantische stadia die die nog altijd weten te vullen met hun fijne muziek die ze hebben gemaakt. Iets helemaal anders nu is onze swipe of like, dat kan je allebei doen in onze actie van zometeen. Want we gaan, of ik ga jou in ieder geval 5 nummers voorstellen. 5 waar tussen jij mag kiezen, eentje van de 5. En de rest mag je swipen. Dus als je denkt van, oh, nummer 1, nee, swipen. Nummer 2, ook niet, swipen. En misschien is nummer 3 wel jouw grote favoriet, dan like je dat gewoon en dan draai je die helemaal. Tenzij je zegt van, ik ga door tot nummer 5, want ik ben zo nieuwsgierig, dan zit je en moet je die laatste sowieso nemen. Dat is de afspraak. Swipen en liken, het is vandaag een feestdag, dus misschien moet je toch maar eens proberen om mee te doen natuurlijk, want heel veel mensen zijn op het gemak en hebben misschien geen zin om te sturen. En dan kom jij gewoon aan de beurt, je weet maar nooit. Dus dan stuur je nu het bericht, ik wil swipen of liken. Of en liken, dat mag je doen, omdat en dan een reden eraan vasthangen. Dus ik wil swipen en liken, omdat en dan een goede reden waarom ik jou zo meteen zou moeten bellen om met mij samen te swipen en te liken. Dat is altijd fijn. Ja, we doen dat alle dagen sowieso, maar jij mag dat nu eens doen met muziek. Ik kijk er naar uit om al jullie berichten binnen te krijgen via de Joe-app. Dus ik wil swipen en liken, omdat met een goede reden. En dan hoor ik straks wel wie ik aan de lijn heb. Onder andere na deze Jelly Roll.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
10: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
15: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
17: Dat is een kiwinner.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
18: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
19: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
18: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
20: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hektisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: de categorie waar ik soms nog toe behoor als ik af en toe hoor wat er uit mijn mond komt. Babies, and isn't it time?
1: Swipe of like?
0: We gaan swipen en liken met Rita. Dag Rita, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel eens, wat is er aan de hand?
2: Ja, ik ben papieren verwijderen van de muren omdat er bij ons heen gebroken is. En dat we nog heel veel werk hebben om alles terug te herstellen na de inbraak.
0: Ja, wanneer is het gebeurd?
2: Vorig jaar.
0: Ah, vorig jaar toch al.
2: Ja, dus ja,
0: al,
2: ja.
0: Maar ik kan mij voorstellen dat de impact van een inbraak dat sowieso niet te onderschatten is.
2: Nee, dat er vreemde mensen in uw huis geweest zijn vooral.
0: Ja, en hebben ze de dieven te pakken gekregen of zijn ze op zoek?
2: Nee. Ze hadden een nummerplaat, ze hadden via de camera een auto, een nummerplaat, maar er is eigenlijk niks uit
0: voortgekomen. Ja, en hebben ze veel meegenomen, mogen we dat weten?
2: Geld.
0: Vooral geld, ja.

0: Ah ja, het gaat goed af. Of alles hangt recht, ja.
1: Ja.
0: Ja, ik hoop dat, Rita, dat dat allemaal mooi recht komt. Maar goed, voilà. Zolang we er opnieuw een beetje fun en humor kunnen insteken. En vooral muziek, daar ga ik jou bij helpen. Want je mag samen met mij swipen en liken. Je weet hoe het gaat. Als je het niet leuk vindt, dan zeg je swipe. Als je een nummer helemaal wil horen, dan mag je liken. Ga je tot nummer 5, dan moet je sowieso de 5e plaat kiezen. Ja?
1: Ja.
0: Allee. Veel succes, Rita. Ik ben benieuwd wat jouw muzikale smaak is.
2: Oké, okay, ready?
3: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Ja, de eerste kandidaat die je van mij krijgt is Bryan Adams en Heaven. Wat doe je daarmee?
1: Die ga ik swipen.
0: We gaan swipen.
3: Kandidaat 2.
1: Ook swipen.
0: Maar dat is allemaal snel beslist bij jou, hè? Ah, oh, nee, we gaan voor de volgende.
3: Kandidaat 3.
0: New York. Frank Sinatra,
1: dat vind ik wel.
0: En Team from New York, New York.
1: Ja, dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja? Je gaat niet wachten op de nummer 4 en 5?
1: Ja, ik ben wel nieuwsgierig, maar...
0: Ja, maar je...
1: Allee, vooruit, kijk, ja.
0: Nee, wacht. Nee, ik heb gisteren mijn bord gekregen dat ik te veel mensen heb beïnvloed en dat ik ze dan overhaal om iets anders. Je moet gewoon, als je het goed vindt, mag je het van mij gewoon liken en dan draag ik die helemaal. Maar jij beslist.
1: Swipen dan.
0: Oké, dan gaan we. Ik heb niks gezegd, voor alle duidelijkheid. We gaan voor de volgende.
3: Kandidaat 4.
0: Ja, heel bekende swipen. Natuurlijk. Ook swipen. Je weet het, je moet voor 5 gaan dan. Hè. Dan ga je sowieso voor 5.
1: Ja,
0: dus ook deze niet. Ja, Rita, dan wordt het deze.
3: Kandidaat 5. I can be your
1: hero, baby. Oh ja.
0: Oh ja.
1: Heel mooi.
0: Ah, allee. Oef, ik ben al blij dat je zegt heel mooi, want ik had al schrik dat het een nummer ging worden dat je helemaal niet leuk zou vinden. Dus dan had ik een groter probleem.
1: Anouk vind ik echt niet leuk.
0: Dus Anouk had je echt niet leuk.
1: Ik ben blij dat
0: gevonden.
1: Anouk niet is.
0: Ja, die zat er niet tussen. Maar wat is over het algemeen jouw muzieksmaak?
1: Heel breed. Ja? Ik Keith Urban, Texas.
0: Ja, ah ja,
1: mooi. Clouseau, en heel dikwijls naar Clouseau geweest, maar het is heel breed.
0: Ja. Er zijn heel veel dingen die jij leuk vindt om naar te luisteren.
1: Ja, en vooral zo van vroeger.
0: Ja,
1: Soul.
0: Oké, maar dus, kijk, het is een heel romantisch nummer geworden. Hero van Enrique Iglesias. Ik kan alleen maar hopen dat jouw hero daar misschien in de buurt is. En dat je hem nu stevig tegen je gilet kan trekken om er eens mee te dansen. Je weet maar nooit, hè. Goed, we gaan er naar luisteren. Bedankt, Rita. Ik wens jou heel veel moed. En dat de behangstrook recht mogen hangen. Dat wens ik jou ook toe.
1: Komt goed.
0: Oké, fijne middag nog.
1: Ja, hetzelfde. Dank u. Dag. Doei.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Deze werd het uiteindelijk, Enrique Iglesias met Hero. Ja, nieuwsgierigheid soms, hè. Dan maak je van die beslissing en dan je denkt van ja, ik ga toch nog even door op zoek naar wat mij helemaal ligt. En uiteindelijk draait het goed uit voor Rita, want Hero was een van haar favorietjes, deze Enrique Iglesias. Maar dat betekent dat er dus nog vier anderen zijn die een tweede kans krijgen van mij. Voilà, je kan nu de Joe-app openen en dan zie je daar de vier staan. Waar tussen je kan kiezen, wordt het ofwel Bryan Adams met Heaven, Blondie met Heart of Glass, Frank Sinatra met New York, New York, of de Kreuners met Ik Wil Je. Oeh, die balkjes, die bewegen hier. Ik ben vergeten om er de cijfers bij te zetten, maar ik ga dat onmiddellijk aanpassen, zodat je in de app kan zien wie op dit moment de meeste stemmen binnenhaalt en dergelijke. Dus zeker de app openen en stemmen voor één van die vier. Nog even checken. Geen verkeersproblemen op dit moment, dus dan ga ik ook geen verkeersinformatie geven. Maar gewoon de volgende draaien wordt er eentje van Fergal Sharkey.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: Ja, pas op, dat is hier soms kunst en vliegwerk, hè, want dan is er geen verkeer, dan weer wel. Dan gaan we swipen en liken, moet je 17 handelingen tegelijkertijd uitvoeren. Maar ik hoop dat het allemaal in orde komt en dat het ook wel... Jouw muziek is die je hier te horen krijgt in de loop van de namiddag. Nu met A Good Heart.

dan voor een paar minuten stellen dat ik dat ook wel heb. Zo a good heart for Girl Sharky. Want er zijn vier artiesten die ik een tweede kans geef in onze Swipe or Like. Dat is ofwel Bryan Adams, ofwel Blondie, ofwel Frank Sinatra, ofwel Kreuners. Op dit moment aan kop Bryan Adams met Heaven. Die draai ik dan misschien wel zo meteen. Op de tweede plaats de Kreuners. Frank Sinatra derde en Blondie vierde. Je kan daar nog veranderingen brengen door de Joe-app te openen en jouw favoriet aan te draaien. Duiden, die draai ik zo meteen na deze van de script.

0: of Fame van de script en Will I Am, wie in onze Hall of Fame zal staan. Tweede kans, na Swipe or Like, krijg je en kom je over een half minuut te weten.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen.

Blondie haalde 16%, Frank Sinatra 19%, De Kreuners 27% en deze haalde het helemaal, Brian Adams met Heaven en 38%. Zo straks voor het einde van het programma moet ik nog even positief nieuws meegeven. Mocht je nu zelf een positief verhaal hebben, heel kort, mag je dat nog snel doorsturen. Misschien hoor je dat dan wel straks hier bij Joe. Nu, Céline.

Jump van de Pointer Sisters. Ik had gevraagd naar positief nieuws en Claude die stuurt positief nieuws. Ik heb vandaag nog geen ABBA gehoord. Echt waar, ja, maar dat is toch mij iedere keer de gordijnen injagen. En ik doe dat niet, hè. Er zijn sommige mensen die dat inderdaad doen. Goed nieuws, in ieder geval in Amerika woont op dit moment de oudste hond ter wereld. Een chihuahua van 23 jaar. Maar nu zou dat record van oudste levende hond dus waarschijnlijk van eigenaar veranderen. Want Laser, dat is een dwergspaniel die in Frankrijk woont, die wordt volgens zijn geboorteakte 31 jaar oud. 31 jaar oud en het Guinness World Records Book die onderzoekt dat op dit moment of het document authentiek is. Dat is toch 31 jaar oud. Ik heb ook twee honden, twee schnauzers. En Muts, de oudste, die wordt binnenkort 16 jaar. En ik vind dat al geweldig, 16 jaar. Maar dat is dus 31, is bijna dubbele. Allee, fijn nieuws om mee af te sluiten. En Ed Sheeran ook nog, voor Anne van Elzen eraan komt.

0: topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Joe.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
10: Profel.
11: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
12: Dit is jou!
13: Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Maar vandaag toch vreed content met een extra dag weekend. Dankzij deze vaart naar de hemel. Zometeen de welklinkende titel van grote Danny Klein. Eerst het nieuws van Vier met Nico Bosteels. Goedemiddag.
14: Regen en bliksem veroorzaken op sommige plaatsen hinders. Onderzoek naar nieuwe fout met besmette babymelk. En Anderlecht en Union spelen een pittige bekerfinale. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep daar ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of die mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in die straat daar ook uit. In Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
15: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren. En ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
16: Zullen zij bestraft worden?
15: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken. En dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
14: De FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. En in het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Die laat dat zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk, onder meer door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen. En Union en Anderlecht spelen op dit moment de bekerfinale in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Bij de rust staat het daar wel nog 0-0. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en het klaart op. Het koelt ook flink af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer weer bij 13 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, later weer buien bij 13 graden. En zondag blijft het meestal droog en zo'n 17 graden.
13: Wauw, dat is allemaal niet zo goed, maar ik heb eens wat verder gekeken en wat stond daar volgende week vrijdag 28 graden en zo. En op de weg valt het goed mee. Nergens een plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Welkom.
2: Dit is Joe.
17: Met Anne van Elzen.

0: De George Baker Selection en A Little Green Bag. Zo'n klein groen tasje gaat niet genoeg zijn.
1: Dit is Joe.
0: En daarmee bedoel ik om van de grond te gaan. Bijvoorbeeld parapontgewijs. Ja, dan zou zo'n klein groen zakje jou natuurlijk niet bovenhouden. Maar ik heb hier wel een geweldige box klaar liggen die misschien de jouwe kan worden. Hoe door te raden met welke mystery BV wij vandaag van de grond gaan. Er zijn nog andere manieren waarop jij van de grond kan gaan als je het raadt. Onder andere per helikopter, maar dus ook per parapont als je het aandurft. Dat is allemaal voor straks. We gaan eerst de hersencellen nog een beetje laten rusten op deze vrije dag. We gaan eerst op gevoel spelen. Welke plaat wil jij zo meteen horen? Wat past voor jou bij de mood van de dag? En natuurlijk is het ook altijd plezant als er dan een hele plezante anekdote aan vasthangt. 14 mei vandaag, misschien een heel bijzondere datum voor jou. Of misschien ben je iets heel bijzonders aan het doen op dit moment en past daar toch wel een heel specifieke plaat bij. Die mag je doorsturen in de Joe-app.

Ja, geen nightjes alone hè, voor Natalia. Maar nee, grote liefde Frederik ligt naast haar. Hè. Waarschijnlijk de kindjes ook af en toe mee in bed. Natalia was dit... Oh. Ik zit eigenlijk met een beetje stress, want de jongste bij ons die moet zo meteen optreden met haar hip-hop. Zat er zelf aan de ochtend keiveel zenuwen voor. Dus Jackie Lou, kom aan, doe dat goed. Om 4:30 begint ze eraan. Break up!

0: Ja, komt hier goed gerieven binnen ze. Echt waar, fijne verzoeken. Onder andere deze. Velen stuurt deze door. Parachute van Something Happens. Zou kunnen. Of Mario zegt... Oh.
1: Zijn zotten die werken. Zijn zotten die werken.
0: Ja, want voor sommige beroepen draait de wereld door natuurlijk. En ook het werkt. Zijn zotten die werken. En ook deze komt binnen. Maar het gat is nog niet gevuld. Het is nog helemaal vrij. Dus als jij nog een verzoek hebt om te horen, zometeen na Bronski Beat en Small Town Boy, dan mag je doorsturen nu in de Joe-app.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ricci, citroen, net framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Richie, we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Chomsky Beat en Small Town Boy. Komt hier een goed voorstel binnen van Sandra? Heeft vooral met weer te maken natuurlijk. Thunder always happens when it's raining. Dreams van Fleetwood Mac. Ook Tamara had een zeer goede keuze en ik was heel sterk in de verleiding gekomen voor... The Backstreet Boys en As Long As You Love Me. Toch een van de boysbands uit de jaren 90. Samen met East 17 en Take That. Maar ja, ik ben dan uiteindelijk toch bezweken voor deze hier. Ah, fantastisch nummer van The Scorpions, Wind of Change. Mij persoonlijk doet het terugdenken aan het Luna Park in Oosttuinkerken. Helemaal op het einde van de dijk. Daar stond dat nummer nogal eens op, zo, s'avonds. En daar was een hele schone jongen toen in de tijd. Mathieu heette die. Maar hij viel als een blok voor mijn vriendin en niet voor mezelf.

blijft zo'n schoon nummer. Ook Bernard en Mia vonden het een uitstekende keuze, deze Scorpions en Wind of Change. Alex Warren, die komt nu nog voorbij tot aan de hoofdpunten van het nieuws om 16:30 met deze Fever Dream.

0: is zometeen een klein beetje brutaal in zijn nummer. Dat je maar al te graag zou meebrullen. Maar brutaal solliciteren, zoiets bestaat tegenwoordig ook. En dat werkt zelfs heel goed, dat is voor straks. Eerste hoofdpunten van het nieuws, het is 4:30. Die krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep daar ook schade op. Net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is nog niet zeker of die mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat daar ook uit. In Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van het producent Danone. Het FOVV is nu bezig om die besmette melk weer op te nemen.

0: te sporen en overal weer uit de rekken te laten halen. En Union en Anderlecht spelen op dit moment de bekerfinale in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Na zowat een kwartier in de tweede helft staat het daar nog altijd 0-0, maar die wedstrijd begon met vertraging doordat er bommetjes te veel rook in het stadion lieten hangen. En daarna, wat daar net beter moest, de scheidsrechter die finale al opnieuw stilleggen door de rook. Ze gaan er wat langer over doen. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
1: Verkeersproblemen die zijn er niet. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar toch voorzichtig blijven als je daar ergens in het noodweer zit.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

Als je op dit nummer laat gaan, dan heb je echt wel topsport gedaan, hoor. Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. En nu moet ik iets toegeven. Er stond eigenlijk een ander nummer gepland, nee? Maar dat was zo'n beetje een boa-boa-nummer. Ik heb het voor de gelegenheid toch veranderd. Door een nummer wat voor Monique haar dag helemaal perfect zou maken. Dit van Pink, A Million Dreams. En ik ben er zeker van dat niet alleen Monique hier heel content mee is.

0: Pink zit er altijd bonk op met haar nummers. A Million Dreams. Ha. Tijden zijn veranderd. Hè. We horen het langs alle kanten, we lezen het overal. Er wordt van alles gezegd over de jeugd. De jeugd heeft een grote mond. Leerkrachten in de klas krijgen het hard te verduren. Het is wel een feit, een grote mond vroeger thuis of in de klas, dat zouden we toch wel geweten hebben. Met toen nog de nodige straf. Niet dat ik daarvoor promotie wil maken, absoluut niet. Maar toch kan brutaal zijn of een beetje brutaler zijn jouw toekomst voor een groot stuk mee bepalen. Toch veel meer dan altijd maar binnen de lijntjes lopen. Straks meer daarover na Bob Sinclair, Love Generation en dit.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt dit?
2: Oh, dat klinkt goed.
1: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
2: Ah, maar dat klinkt nog beter.
1: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
1: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
8: Strijk!
1: Nu exclusief op streams.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
11: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
10: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
11: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
10: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

one.

0: Ja, dat straks jouw fluitkunsten al kunnen oefenen met Scorpions en Winds of Change. En met deze ook, hè. Bob Sinclair en Love Generation. Ja, er valt veel te zeggen over alle verschillende generaties en vooral de generatieverschillen. Ons is vroeger altijd geleerd braaf zijn. En als de volwassenen spreken, dan zwijgen de kinderen. Maar dat begint allemaal een beetje te veranderen, toch? Hè? Sterker nog, wat betreft in de job- en werkwereld, zou je meer kans maken op een job als je je stoute schoenen alles durft aan te trekken. Maar hoe dan? Wel, ik kan daar niet direct een antwoord op geven, maar ik ben daar vrij zeker van dat experten rond werkgeluk en wellbeing aan de Bisschop dat wel kan. Hele goede middag, Anne.
1: Hey, dag Anne. Goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, wat lezen we hier? Brutaal solliciteren, dat werkt. Maar wat bedoelen ze precies met dat brutaal solliciteren? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, inderdaad, het woordje brutaal is misschien een klein beetje verrassend, maar ergens hou ik er wel van. Vroeger sprak men eerder van spontaan solliciteren. Hè. Men gaat nu een stapje verder door te zeggen, durf brutaal te solliciteren. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, als je een afwachtende houding neemt, totdat er eens een vacature op jouw pad komt die eigenlijk 100% aan jouw wensen of aan jouw profiel voldoet, ja, dan kan dat best wel even duren en kan dat wel wat voor stress zorgen. Maar ik denk het allerbelangrijkste is welk beeld dat je nalaat bij de werkgever door gewoon proactief te solliciteren in plaats van gewoon af te wachten. Want dat toont dat je initiatief neemt. Mm-hmm. En ja, daarmee score je sowieso. Nu, wat ik daar ook wel nog wil zeggen is, ga dan niet zomaar in het wilde weg brutaal gaan solliciteren, maar wees wel selectief. Hè, en ga niet zomaar in het wilde weg alle richtingen gaan uitschieten. Want ik denk dat het belangrijk is dat je eigenlijk eerst voor jezelf in kaart moet brengen. Bij welk type bedrijf wil ik eigenlijk werken? Waar zou ik gelukkig zijn? Want vergeet niet, we spenderen ongeveer 90.000 uur van ons leven op het werk.
0: Zeg dat niet.
1: Dus het kan daar maar beter leuk zijn.
0: Ja,
1: nee. Denk vooral na, waar zou ik graag willen werken? En dan ga je daar inderdaad je stoute schoenen gaan aantrekken en gewoon spontaan gaan solliciteren.
0: Nu, wij zijn, als ik voor mezelf mag spreken, dan toch, maar als ik rondhoor en rondkijk, ja, wij vinden dat moeilijk, hè, om zo brutaal iemands e-mail binnen te vallen zonder aankondiging of uitnodiging. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik denk dat het toch heel belangrijk is. En ik ga zeggen waarom. Want ja, eerst op jouw vraag, hoe doe je dat dan? Met een heel sterk cv. En wat bedoel ik met een sterk cv? Een overzichtelijk cv, waar dat ook niet meer moet opstaan dan nodig is. Sommige cv's zijn ook gewoon veel te lang. Dus maximum 2 pagina's. Mm-hmm. En zorg dat dat overzichtelijk is, dat dat duidelijk is, dat de recruiter, eigenlijk de persoon die op zoek is naar mogelijk talent, dat die vrij snel doorheeft welk type persoon dat je bent. En dat brengt mij bij het belang van persoonlijkheid. Ik zie heel vaak cv's waar men begint met, ik heb een goede expertise van Word, Excel, Microsoft of al die zaken meer. Ja, ik mag het hopen, dat is voor mij de basis. Okay. Zet vooral je persoonlijkheid in de verf, wie dat je bent. En waarom is dat zo belangrijk? We moeten weten dat mensen die recruteren, die beslissen eigenlijk in een paar minuten tijd of je doorgaat naar de volgende ronde, ja of nee. Een paar minuten. En ik ga jou meer zeggen, AI wordt daar ook steeds meer bij betrokken. En daar spreken we zelfs niet over een paar minuten, maar misschien zelfs maar een paar seconden. Dus ja, durf brutaal te zijn en solliciteer, ook al is er geen vacature. Ja. Zorg dat je in die wervingsreserve komt, dat als ze dan morgen wel op zoek zijn naar iemand, dat jij dan bovenop de stapel ligt en niet tussen de 650 brieven die geschreven werden nadat er een vacature is verschenen.
0: Ja.
1: Ja. Dus, daarmee maak je echt een groot verschil.
0: Dat is al heel duidelijk. Dat is ook al een heel goede tip. Maak die cv niet te lang en speel het vooral op jouw persoonlijkheid, want daarin ga je het onderscheid moeten maken. Zijn er nog concrete dingen die je daarover kan vertellen?
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Wees maar zeker dat het bedrijf zich niet zal beperken tot jouw cv, maar zij gaan jou googlen. Of zij doen het zelfs misschien in ChatGPT naar jou vragen.
0: Dan maak ik er al een kruis over trekken.
1: Dat denk ik niet.
0: Dan is het al afgelopen.
1: Ja, ze gaan toch naar LinkedIn. Professioneel gaat men vooral naar LinkedIn gaan kijken. Ja. Dus zorg dat jouw LinkedIn-pagina perfect op orde is, dat die actueel is, dat die klopt. En wees toch ook wel een beetje voorzichtig met hoe dat je je profileert op de andere sociale media. Want ja, in dronken toestand zou ik nooit mezelf op Facebook of op Instagram promoten. Dus ja, die dingen zijn toch ook wel belangrijk, denk ik.
0: Okay.
1: Dus we mogen brutaal zijn, maar op de juiste manier.
0: Ja, eigenlijk meer vanuit van, ik ben me bewust van mijn talent en ik denk dat het een goede match zou zijn, mijn talent en uw bedrijf, op die manier zo. Hè? Dus,
1: ja, en we mogen echt overtuigd zijn van het belang van te durven spontaan of brutaal solliciteren, want volgens LinkedIn, dat heb ik daar vernomen, volgens LinkedIn gebeurt toch vandaag 85% van de aanwervingen op basis van spontane sollicitaties. Voilà. Of op basis van wat veel bedrijven ook doen, ze hebben een referral programma, waar dat eigenlijk medewerkers anderen kunnen aanvragen om te zeggen van kijk, dit is zo'n fijne kandidaat om voor ons te werken. Zo wordt er ook steeds meer aangeworven.
0: Zo ben ik ook al aan het geraakt.
1: Ja. Ah, voilà. Dat kan ook. Dat kan ook.
0: Zeg, lieve Anne, dankjewel dat we jou daarover mochten bellen. Altijd fijn om jou daarover zo duidelijk, helder en vooral een vat vol tips. Wie nog meer tips wil rond werk en werkgeluk, kan daarvoor terecht in jouw boek. Hè. Het boek Hoe slimmer werken werkt. Van werkdruk naar werkgeluk. Dankjewel, Anne. En geniet nu vooral van deze vrije dag. Dag.
1: Dat ga ik doen. Dankjewel, Anne. Dag.

Ik wist het, hè, dat ik het nog eens ging moeten herhalen. De titel van Ans boek, Hoe slimmer werken werkt. Van werkdruk naar werkgeluk. Daarin nog veel meer tips rond werk, opnieuw werk zoeken en werkgeluk vinden. Ik zit hier met twee mannen in de studio, dus ik moet nu even doen alsof dat voetbal mij nog altijd interesseert. Ah, wel nee, die interesse is over, maar ik ben intussen wel mee met die bekerfinale. Het gaat plots goed over en weer, lees ik hier. McAllister bracht Union eerst op voorsprong, maar kort nadien, nu hoop ik... Wacht, Svetkovic... zorgde die voor een gelijk voor Anderlecht. Wat, het is nog 6 minuten daar. En ik hoop echt nadien dat iedereen vlot naar huis bolt. Hè? Want ik heb echt geen goestie om straks in de file te staan door het voetbal. Hè? Ik heb al genoeg miserie gekend in mijn leven door het voetbal. Mag ik dat zeggen? Ja.

0: Zeg toch even de puntjes op de i zetten, die miserie met voetbal. Dat ging over al die blessures die ik gehad heb toen ik zelf nog voetbalde. Ja, ja.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
0: Dit is Hula Hoepen is helemaal terug, maar dat is lang niet het enige uit de 80's qua sport dat helemaal terug is. Daarover hebben we het straks, maar eerst het nieuws en dat krijg je van Nico Bosteels. Het is 5:00, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Regen en onweer veroorzaken hier en daar schade. De Britse premier Starmer komt nog meer onder druk en mogelijk verlengingen in de bekerfinale tussen Union en Anderlecht. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep daar ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of die mensen daar kunnen blijven wonen. Door die inslag viel de stroom in de straat ook uit. In Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
3: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
4: Zullen zij bestraft worden?
3: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregelen aan vastkoppelen.
2: De FAVV is nu bezig om die besmette melk weer uit de rekken te halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk, onder meer door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden en de oorlog met invoerheffingen. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
5: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
2: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot en met morgen. Union en Anderlecht spelen op dit moment de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Kort voor het einde staat het daar 1-1. Union kwam daar net een kwartier voor het einde op voorsprong, maar 5 minuten later werd het al 1-1. En dus lijken we daar op weg naar verlengingen en wie weet ook strafschoppen. En de finale van het WK voetbal in de VS deze zomer krijgt een eigen halftime show, zo moet ik dat zeggen. Zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay frontman Chris Martin aangekondigd, samen met enkele figuren van de Muppet Show. Zij maakte ook enkele namen van artiesten bekend.
6: Madonna, Shakira, BTS!
7: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
8: That doesn't sound half bad.
7: Well, it doesn't sound half good either.
2: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en het klaart op. Het koelt ook af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het wel nog wat zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer en zondag meestal droog. Zachter ook rond 17 graden.
0: Zeg Nico,
2: ja?
0: Wanneer mag jij eindelijk dat heel warm schoon weer van eind volgende week mee opnemen in jouw bulletin?
2: Volgende week.
0: Oh, verdikke zeg. Gewoon voor ons goed gevoel.
2: Ik zal straks eens kijken.
0: Ah, nee, dat is goed. Tot straks.
2: Tot straks.
0: Tada, tada. Verkeersproblemen die zijn er niet, maar hopelijk gaan ze dat niet te lang laten duren allemaal op die voetbal. Hè, dat dat straks geen pielen is op de ring in Brussel. Hè.
1: Dit is Joe.
9: Met Anne van Elzen.

was er nooit heel straf in, maar het hula hoepen is weer helemaal terug. En dat zal misschien ook wel iets te maken hebben met de mol. Want het hula hoepen is zo'n beetje de rode draad doorheen dit seizoen. Maar niet alleen het hula hoepen. Op social media wordt er ook weer volop gerolschaatst. Ook aerobic video's zijn mega populair. Maar hoe zit dat nu met die sporten? Is dat ook werkelijk gezond? Ik vraag het zo meteen aan.

0: wij gaan niet vooruit in de tijd, nu. Nee. We gaan een beetje andersom doen, hè. Terugspoelen met de Fisher-Price opnamerecorderke richting jaren 80. Want ja hoor, alles komt terug. Alles komt terug, niet alleen op televisie en in de modewereld is er sprake van een echte revival, maar ook in de meer sportieve wereld, want op social media duiken steeds weer video's op van aerobics of mensen die aan het rolschaatsen zijn. En sinds iedereen in de mol opnieuw begon te hoelahoepen, hebben ook veel anderen die hoelahoep op zolder opnieuw ontdekt. Maar zijn die trainingen uit de jaren 80 ook in 2026 nog relevant? Saartje van Broekhoven, ik ga eerst eens gewoon dag zeggen. Dag Saartje, hoe is het?
1: Dag Anne, alles prima hier. Ik bel vanuit Sofia, dus kon niet beter met mij.
0: Van waaruit bel je?
1: Vanuit Sofia, Bulgarije.
0: Ah, wauw, zeg, maar alleen, en bij ons is het geleden van op de Rozenberg in Mol, want wij hebben samen in de klas gezeten daar vroeger.
1: Ah. Waar is de tijd?
0: Ja, en ik weet ook nog hoe jullie de leerkrachten altijd met de voeten probeerden te rammelen, want tweeling, Saartje en Leen van Broekhoven, en dan was dat altijd, probeerden ze de leerkrachten te foppen. Maar nu, de Jane Fonda van 2026, dat ben jij ook, hè? Want,
1: dank u.
0: 80s aerobic, dat is de brand waarmee je naar buiten komt, de sport waarmee je naar buiten komt. Vertel eens, wat was er vroeger zo goed of bijzonder aan die oefeningen dat jij dit nu ook doet?
1: Ten eerste brengt dat een beetje meer kleur in deze wereld van vandaag. Ik denk dat heel veel mensen daarnaar op zoek zijn. Het is toegankelijk voor iedereen. Echt, mijn deelnemers die zijn eigenlijk tussen de 20 en de 65 jaar oud. En wij hebben tijdens corona ook gemerkt dat dit overal kan. Op een grasveld, met een zaal, chic versierd met spiegels en alles erop en eraan. Maar dat kan ook in uw woonkamer. En dat is daar ook het grote succes geweest, denk ik, in de jaren 80, dat zich herhaalt nu. Ja, je hebt video's die je gewoon kan nadoen in je woonkamer, hè? Dus wanneer je maar tijd hebt, ben je een drukke moeder of een iets oudere vrouw die s'avonds niet meer graag de deur uitgaat, dan kan dat ook.
0: Oh, fantastisch. Zeg, en die zweetband en die beenverwarmers, is dat dan vooral voor de looks of had dat ook een functie?
1: Ik denk de zweetband dat die echt wel een functie heeft. En zeker op die polsbandjes. Hè, dan kun je zo lekker je zweet van je voorhoofd en van je hals smeren. Maar die beenwarmers, laten we eerlijk zijn, show, dat hoort er ook een beetje bij. Hè. Ja. Je wordt een beetje een ander personage doordat je je zo verkleedt. En dus kunnen mensen ook meer dan dat ze zouden kunnen in een gewone zwarte legging. Heb ik de indruk.
0: Op die manier. Zeg, als we aan sport doen, is dat blijkbaar vaak ook te eenzijdig. Maar misschien brengen al die sporten uit de jaren 80 dan vooral meer variatie?
1: Dat klopt, dat klopt. Ten eerste, we volgen de muziek. Dus ja, als de muziek heviger gaat, wij ook. Hè. Luid meezingen helpt ook voor de ademhaling, die zo belangrijk blijkt uit lessen yoga en pilates. Dus die hebben wij ook altijd mee. Maar ja, we beginnen stilletjes, we bouwen op. We gebruiken ook gewichtjes, rekkers, een beetje voor de spieropbouw. Die heel belangrijk is als je een bureaujob hebt en dergelijke. Dus dat is zo. Eigenlijk is van alles altijd een beetje en met mate voor alles het beste. Hè. Dus een beetje gek, een beetje serieus, een beetje hevig en een beetje op gemak. Hè.
0: En, zo zit daar alles in die 80s aerobic. Want je zei daarnet al van ja, maar we hebben vrouwen van allerlei soorten leeftijden. Is dat dan ook, worden jullie ook zo geboekt door bedrijven om zo lessen te komen geven?
1: Hè? Zo zit dat. En voor vrijgezellenfeestjes. Oh, of iemand die 50 wordt en die nog eens lekker nostalgisch wil gaan.
0: De innerlijke Jane Fonda naar boven halen.
1: Mee.
0: Ja. Ja, maar ik begrijp het wel. Want uiteindelijk in die fitnesscentra, sorry als de uitbaters van fitnesscentra aan het luisteren zijn, maar het is waar, die toestanden, dat is allemaal zwart, grijs, aluminium. Het heeft weinig kleur allemaal. En als je dan denkt aan die 80's, dan, dat werkt niet alleen op het lichaam, maar ook gewoon kei goed op het gemoed. Hè.
1: Op de feel good, ja, dat klopt. De muziek en jullie weten ook hoe belangrijk muziek is.
0: Het zou wel zijn. Hè? Dus wij zijn hier ook de ideale zender die je dan kan opzetten tijdens die sessies.
1: Dat klopt.
0: Oké, lieve Saartje, dankjewel om dat allemaal een beetje toe te lichten waarom het zo goed in de lift zit. En er misschien nog meer sporten uit de jaren 80's of 80 terugkomen.
1: Laat maar komen. Hoe meer, hoe beter.
0: Ja, voilà. En wij gaan er direct een goede muziek onder zweren, zie. Hè? Dus
1: veel plezier
0: in Sofia. Het is
1: ik
0: geen Alvaro
1: Soler. Ik kom
0: meteen al dansen. Ja, voilà. Fijne avond. Doei.
1: Bye bye.

0: Zometeen Candy Staten, Young Hearts, Run Free. En daarna een beetje liefde van Tom Grennan. Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef beter.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: Verkeer is er nog altijd niet, maar dat het kan verkeren, dat zei Brederoog. En dat hebben ze ook ondervonden op het voetbalveld. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, en dat klopt helemaal, want in de bekerfinale in Brussel spelen Union en Anderlecht op dit moment verlengingen. En de eerste die zit er net op en Union staat daar 3-1 voor. Zometeen beginnen ze aan de tweede verlenging. Na 90 minuten stond het 1-1 tussen Union en Anderlecht. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van

0: politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had opgesteld tegenover buurtbewoners. De politie zette de buurt af, kon de man ook overmeesteren en arresteren en daarbij raakte niemand gewond. Volgens het parket heeft hij psychische problemen en hij is ook naar het ziekenhuis gebracht. En supermarktketen Colruyt roept eieren van het merk Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen wel uit de rekken gehaald, maar als je ze toch al gekocht had, dan kan je ze terugbrengen naar de winkel en dan krijg je daar ook je geld terug. Vanavond en vannacht trekken de buien weg, het klaart op. Minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.
1: Ja, ik was daar net iets te enthousiast met te zeggen, er is geen verkeer, maar ook dat kan verkeren in het verkeer, want er is toch een file waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting grens met Nederland, op de E34 tussen Lille en Beersen, daar is een ongeval gebeurd en verlies je op dit moment 20 minuten.
2: Dit is Joe,
3: met Anne van Elzen.

En de Final Countdown. Zijn jullie ook zo helemaal de weg kwijt in die dagen nu? Hoe dikwijls had ik mezelf vandaag al moeten eraan herinneren dat het donderdag is en geen vrijdag? Ja, dat is natuurlijk omdat het vandaag Hemelvaart is. En op deze Hemelvaartsdag wilde ik toch over een heel toepasselijke prijs zorgen. Want met een beetje geluk mag jij zelf binnenkort een originele luchto beleven. Ik mag zo'n wonderbox in de lucht weggeven. En dan mag je binnenkort dus de lucht in met een parapont, een zweefvliegtuig of een helikopter. Ja, hoogtevrees, dat de mensen met hoogtevrees die zouden beter niet meedoen natuurlijk. Maar wat moet je wel doen? Je moet kunnen raden met welke BV ik straks van de grond ga. Ik ga dus straks bellen met een bekende Vlaming. Jij moet raden wie dat zou kunnen zijn. En je krijgt van mij enkele cryptische tips. Cryptus, wauw, maar wel onthullend genoeg, zodat je het zeker en vast gaat kunnen raden. Dus gewoon doorsturen straks. En wie weet is die wonderbox dan voor jou. Het gaat om een hij en hij weet zelf nog niet dat ik met hem van de grond ga gaan. Dat op zich is al spektakel.

0: zie altijd die auto die wijdt op een lange landweg. Ergens in de steppen of zo. Maar in ieder geval heel veel vlinders erachteraan. En dat leven kan ook schoon zijn. Zeker vandaag. Want ik mag een wonderbox in de lucht weggeven. Waardoor jij van de grond kan gaan. Met een parapont, een zweefvliegtuig of een helikopter. Het enige wat je moet doen is proberen te weten komen met welke bekende Vlaming ik straks of ja, zo meteen eigenlijk al ga bellen. Een paar cryptische tips krijg je nu. De BV die we zoeken, die begon zijn carrière door de buurt veilig te houden in uniform. Maar tegenwoordig zoekt hij uit of ze wel de waarheid spreken. Hoewel de naam van zijn zaak anders doet vermoeden, is hij zelden of nooit relax. Want hij helpt de mensen aan stevig schoeisel, maar zelf loopt hij de benen van onder het lijf. Als je man twee linkerhanden heeft, dan is hij ook degene die de boel komt forceren. En binnenkort komt hij dan misschien langs met de sjerp om zijn middel in plaats van in bouwvakkersuniform. Wie bellen wij straks over enkele minuten, 17:45? Als je het weet, dan mag je nu jouw antwoord doorsturen in de Joe-app. En dan mag jij ook kans maken op die echte hemelvaart wonderbox die eraan komt.
1: Vanavond bij VTM speuren Jacques en Axel in uiterst charmant gezelschap in Eenmaal Andermaal. En iets te veel gezelschap bij VTM 2. En dat allemaal op de trein. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: ik zit met een klein probleem wel. Max en Andy Grammer. Oh, Andy. Klinkt een beetje vertrouwd wel nu. Maar dus ik zit met een probleem. Ja, wij dachten gewoon, ja, op hemelvaart zou wel plezant zijn. Hè, mochten we zoiets kunnen weggeven, waardoor de mensen in de lucht kunnen gaan, parapant, zweefvliegtuig. Dus we kwamen uit bij die Wonderbox. Maar dan dachten we, ja, hoe kunnen die mensen die Wonderbox laten winnen? Ah ja, door een oproep te doen, door te zeggen dat ik van de grond ga gaan met een bekende Vlaming. Alleen dat stukje informatie hadden we achter weken gelaten toen ik vroeg aan Andy Peleman of we hem even mochten bellen. Dus mag ik met u van de grond gaan, liefste Andy Peleman?
1: Zeg, wat is dat allemaal, dag Anneke?
0: Ja, zeg, jij komt hier altijd voorbij geflasht met je blote poep. Ik mag nu ook een keer iets zeggen.
1: Ja, dat is nog echt waar ook. Hè. Ja, dat is waar.
0: Jij bent niet gegeneerd, maar ik heb graag zo mensen. Ik hou ervan. De authenticiteit zelf, dat is Andy Peleman in het Vlaamse medialandschap. En wat zag ik? Met uw prachtige moeder in de gazet, want jij zei te gedacht. Ik ben het allemaal nog niet beu, dat gezever met die aannemers en die architecten. Ik ga nog eens opnieuw bouwen. Niet waar?
1: Ja, dat moet ik even kaderen. Dat is eigenlijk de nieuwe winkel dat we aan het bouwen zijn. Dus het is niet echt, het is industriebouw, dus dat gaat redelijk vlot. En even een shout-out naar het bedrijf dat het aan het maken is. En dat is Willy Natie. Ik moet dat zeggen, als het goed is, moet het ook gezegd worden.
0: Ja,
1: je moet dat ook spreken. En dat gaat heel vlot, dat is heel fijn. Oké, het is industriebouw. Ja. Dus de winkel verhuist eigenlijk gewoon 500 meter verder.
0: Zeg, maar wacht, wil dat dan zeggen dat je winkel... Dat jij nu op zo'n korte tijd al zo gegroeid bent dat je zoveel moet uitbreiden?
1: Nee, was het maar waar. Maar dat pand waar de winkel huisvest, wij huren dat op dit moment. En ja, huren, dat is minder interessant. Ja. Voilà, en nu kwam de opportuniteit om iets verder twee huizen te kopen. We hebben dat dan gedaan. En daar zijn we nu een winkel aan het zetten. En ik dacht dan, ik mag van de gelegenheid gebruik om daar eigenlijk een appartement aan te zetten of aan te hangen, om het zo te zeggen, voor de mama. En voilà, en dat is waarschijnlijk de aanleiding dat ik nu figuurlijk van de grond ga, blijkbaar. Ja,
0: voilà, dankzij ons Lisette. Ja, die heeft mij trouwens allemaal verteld over de eerste keer dat jij van de grond ging. Dan zijn ze door bed gezakt, dus dat heeft ze gehoord.
1: Ja, ik weet het.
0: Zeg, dat appartement voor uw mama, heeft ze dan ook iets in de pap te brokken? Of is dat van, ja, zij gaat er wonen, maar wij beslissen?
1: Nee, ze gaat er wonen. Uiteraard, als ik de eerste plannen al heb laten ontwerpen, heb ik mij al even teruggekoppeld. En dus zeer zeker, natuurlijk moet het allemaal functioneel zijn, moet allemaal kloppen, het moet lukken, het moet haalbaar zijn. Mm-hmm. En als we zeggen dat we daar zo graag een deur en daar zo graag een raam hebben, en in de mate van het mogelijke, van het praktische, houden we daar uiteraard rekening mee. Mm-hmm. Maar ze kijkt er enorm naar uit, want die woont dan boven de winkel, dus is altijd volg bij haar. Ze is nooit alleen. Voor de kindjes is ook tof, de schoolbus stopt aan de winkel. Als wij in de winkel bezig zijn, gaat die naar boven. Dus voor ons mama is dat eigenlijk echt wel heel fijn.
0: En typisch op zijn Andy Peleman zeggen, twee vliegen, maar zes vliegen in één klap. En natuurlijk.
1: Of ja, ik weet het niet, maar ik heb mijn eigen wel voorgenomen om na dit project om even de voet van het gaspedaal te houden. Ja, iedereen zegt met. Iedereen antwoordt dat dan.
0: Is daarom dat je nog niet gereageerd hebt in dat WhatsApp-groepje of dat je de 24e juni kunt afspreken?
1: volgens mij was dat eigenlijk al afgeklopt. Dat ben ik je wel ook gevraagd, maar nee, komt goed, dat is vast. Dat is goed.
0: Iets totaal anders. En ze zeggen dat jij ook een goede klusser bent. Of denken wij dat alleen maar omdat jij je gewoon in zo'n programma profileert?
1: Ik wil eerlijk zeggen, in de vorige woning, maar die daarvoor heb ik eigenlijk mijn oprit zelf gelegd, mijn schouw gemet, mijn terras gelegd. Dus ik durf eigenlijk wel zeggen. Het is verkocht geraakt, met wat balblunder. Nee, dat is niet waar. Dat is verkocht geraakt en ik deed dat ook wel graag. Natuurlijk kruipt heel veel tijd in. Mm-hmm. En laat die tijd nu net schaars zijn op dit moment in mijn huidige fase van mijn leven. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel heel fijn om te doen. En je hebt er ook voldoening van. Hè. Ja. Als je dat gedaan hebt, kun je wel zeggen van kijk, voilà, kun je op de borst kloppen en zeggen dat heb ik gerealiseerd.
0: Mm-hmm. Fantastisch. Ja. Ik vind het ook heel schoon, hè, dat appartement voor uw mama. Hè.
1: Dus
0: geef ze een dikke kus ons, Lisette, want ik zie ze ook graag. En tot binnenkort, liefste Andy. Merci dat we een keer van de grond mochten gaan met u. Is het goed?
1: Met graag de hand. Tot snel, hè.
0: Tot snel.

Cool and the Gang en Fresh. Je krijgt er van mij nog eentje tot aan het nieuws van 6. En we moeten natuurlijk ook nog de winnaar bekendmaken van die wonderbox in de lucht. Parapan, zweefvliegtuig, helikopter. Ben je erbij of niet? Je weet het zometeen.

0: Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goed nieuws voor Chiara Matthäus uit Aarschot, want die mag in de lucht, ik ging zeggen, van de grond, maar bon, en met die wonderbox in de lucht. 6 uur geweest, het nieuws krijg je nu van Nico Bosteels. Goedenavond.
2: Goedenavond. Union wint de beker tegen Anderlecht. Grote politieactie in Holsbeek en net niet voor Jasper Stuyven in de Giro. Union heeft dus de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte daarnet Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het daar 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de 4e in totaal. Union maakt ook nog kans op de titel. De overwinning is wel verdiend, vindt sportcollega Janko Beekman.
3: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlengingen uit de brand weten te slepen. Wat eigenlijk alle verdiensten op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw 2 spelers van Anderlecht toch in de fout. Wat tot 2 doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
2: Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het wacht al jaren op een prijs. En moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zet uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
4: Deze morgen had een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, dus had er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
2: De man zou psychische problemen hebben, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt dan zijn geld terug. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor een vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage naar Turkije. Daarna reizen ze door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. En de Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg, klaart op en het koelt af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het wel wat zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden en dan op algemeen verzoek van hand en toch. Vanaf dinsdag zonniger en warmer en vanaf woensdag 20 graden.
1: Hé, hey, David De Hainaut heeft net het nieuws van de dag bekendgemaakt. Tegen volgend weekend 25 graden. Dus geniet van de schaduw, zou ik zeggen. Dag Nico. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting grens Nederland. Op de E34 27 minuten erbij tussen Lille en Beersen. En op de Brusselse buitenring 10 minuten extra tussen Leonard en Tervuren 4 Armen.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

Project en King of My Castle. Maar eerst nieuws over dit. Ja, vandaag een nieuw woord in de gazet. Krimpflatie. Allee, zo nieuw zal het niet zijn. Het fenomeen op zich is ook niet nieuw. Maar toch, het trok de aandacht. Krimpflatie. Een Duitse rechter heeft namelijk chocoladegigant Mondelez veroordeeld in een zaak rond zo'n geval van krimpflatie. Dat is dus het fenomeen waarbij producten kleiner worden, maar de prijs hetzelfde blijft. Een consumentenorganisatie had daar dus een zaak tegen ingespannen nadat de Milka Alpen chocoladereep liever van 100 naar 90 gram was verminderd en dat zonder dat dat eigenlijk heel deftig vermeld werd op de verpakking. Dus bij deze is Mondelez veroordeeld en zou dat wel eens een heel belangrijk krimpinflatie-precedent kunnen zijn. Want laten we eerlijk zijn, die flesjes cola, die worden ook altijd maar kleiner. Hè? En ook al een zak chips opengetrokken waarvan je dacht, ik dacht dat dat een volle nieuwe zak was, maar dat er meer lucht dan chipjes in zaten. Dus krimpflatie, ja, ik denk dat het niet

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Claude. Ja. Ja, dat is een voorzet geven, hè, stuurt hij. De presentatoren bij Jody lijden ook onder de krimpflatie. Ik ben inderdaad niet van de grootste, liefste Claude. En ja, ook iemand die opmerking maakt van ja, met die paaseitjes was het ook van dat, hè. Die waren ook maar voor de helft gevuld. Krimpflatie, minder product, evenveel geld. Het zal ons meer en meer overkomen, vrees ik. Phil Collins en Philip Bailey nu. Easy Lover.

0: Ah, ik ben content, ben content. Ik heb daarnet naar mijn moeder gebeld. Die is gaan kijken naar de grote hip-hop show van mijn jongste dochter. Onze jongste dochter, Jackie Lou. Die was, ik weet niet hoe zenuwachtig deze morgen, maar echt niet te doen. Zoveel stress. Een heel jaar lang voor geoefend om te kunnen optreden bij die hip-hop. En nu vandaag was het zover, maar ze heeft het natuurlijk super goed gedaan. Dus dan ben ik ook wel een beetje blij. Ik heb hem even terug binnengeroepen. Jan Bosman, wat was uw dagje niet vandaag?
1: Het is al beter, hè, Anne. Ik heb jou gezien, dus dat is allemaal...
0: Maar zal ik hem nog eens beter maken?
1: Mijn abhaken.
0: Ah, oh. Oh, especially for you, hè.
1: Ja, maar het is wel niet mijn favoriete abba, maar komt
0: maar dat is dus de Grinch van Joe, hè. Dat is echt waar. Als je iemand nodig hebt om de kerstfeer te verprutsen dit jaar...
1: I'll be there.
0: Woehoe. Echt waar. Maar allee. Ja. Zeg, allee, roep hem rap binnen voordat hij vertrekt.
1: Maar dat is zo'n intrist nummer, The Winner Takes It All.
0: Maar jij bent de winner, dus you take it all.
1: Ah ja, oké. Okay. Als je het zo bekijkt.
0: Houd nog iets over voor ons, alstublieft. Al die pannenkoeken net te mogen eten. Allee, vooruit. Goed. Allee, speciaal voor Bosman dan een beetje, hè. Ja.

0: kreeg hier even belangrijke informatie door over het verkeerscentrum. Maar dus nu, de hoofdpunten van het nieuws, het is 6:30 precies, die krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Anderlecht heeft de beker van België voetbal. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopt, de Anderlecht, ja, ik was even
0: ja, maar ik ben ook van mijn melk.
1: Het klopt, de Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de 4e in totaal. Union maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is het dus weer net niet. Het wacht al jaren op een prijs. De laatste titel pakte Anderlecht 9 jaar geleden en de laatste beker, dat is al 18 jaar geleden. Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in Pleoveen. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af en kon de man dan overmeesteren en arresteren. Daarbij raakte niemand gewond. En volgens het parket heeft hij psychische problemen. En net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd daar 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Oh, ik dacht dat dat goed nieuws over dat goed weer ook nog ging komen. Zeg, toch wel een paar problemen hier op de weg. 3 files, sowieso waar je meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen. Op de E34, 9 minuten extra tussen Turnhout-West en Lille. Op diezelfde E34 richting grens met Nederland. Doe je er 11 minuten langer over tussen Lille en Beersen. Weet niet of ik dat al gezegd had. In ieder geval, ik heb daarnet even wel een bericht gekregen. Een heel belangrijk bericht vanuit het verkeerscentrum. Waarbij ze zeiden, van dit gaat echt om een zwaar ongeval. Dus kan je alsjeblieft vragen aan de mensen die E34 op moeten of daar in de buurt om die absoluut te vermijden en die niet te nemen, want dat wordt daar volledig afgesloten. Op de E429 tussen Bierge en Tubize is ook een ongeval gebeurd. Daar doe je hier 6 minuten langer over. Maar E34 vermijden dus.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

nog even meegeven. Dus omgeving E34 Lille. Dus richting Antwerpen, maar ik denk ook in de omgekeerde richting best vermijden daar. Want er is een groot ongeval gebeurd. Vandaag, Hemelvaartsdag, dat zorgt niet alleen voor een lang weekend, maar dat zorgt ook voor inspiratie, natuurlijk voor muziek. Ik heb er hier twee klaarstaan, een beetje gelinkt aan het thema van de dag. Aan jou de keuze zo meteen in de Joe-app. Welke gaat het zijn? Deze? Liever snel naar de hel met Highway to Hell van AC/DC of traag naar de hemel? Ik ben benieuwd. Wat wil jij horen? Hemel of hel? Laat het nu weten in de Joe-app. Maar eerst...

0: Ja, het is wel freaky hoor. Ze blijven heel dicht bij elkaar liggen. Take Me to Your Heaven van Charlotte. Of Highway to Hell van AC/DC. Kies jij vandaag voor de hemel op deze bijzondere dag? Of zeg jij nee, geef mij maar die AC/DC. En Highway to Hell. De poll die staat open in de Joe-app. Ze liggen zeer dicht bij elkaar. Dus als je toch echt een voorkeur hebt, dan is het belangrijk om kleur te bekennen. Feel it still zometeen met Particle the Man.
1: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah, Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
6: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot 5000 euro. Elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
11: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
13: Dat is een kiwinner.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

altijd denken aan dat fijne programma in de zomer met Anne Lemmens, B&B. Zoek lief, zo heet dat toch, denk ik. Portugal, the man, feel it still. Eerst nog een beetje pasta eten. Ja, sorry, kleine brug. Ja. Eros Ramazzotti, e pasta, se una canzone. Je kunt er van alles op zingen natuurlijk. En daarna jouw keuze. Gaan we naar de hemel? Och, toch feesten in de hel. Je hoort het zo meteen.

0: Heldergoesting in de hemel. Nee, bedankt. Geef mij maar de hel en AC/DC. Ah, zo meteen zeg. Dan hebben wij de hemel toch voor jou. Want dan komt Stent met z'n hand. Allee, wat kunnen we winnen?
1: We kunnen filmtickets winnen. En,
0: is er veel, want dan spoel ik die intro terug.
1: Nee. En we gaan ook nog bellen met iemand die iets weet over Top Gun. Want die film die wordt deze week 40 jaar.
0: Precies, dat je elke week iets over Top Gun
1: en gaat.
0: Is dat de rode draad?
1: Ja, kijk.
0: Draad?
1: Is mijn leven. Top Gun is mijn leven. Nee, maar ik ga straks met een acteur bellen. Ik ga nog niet zeggen wie. Maar die,
0: een echte acteur.
1: Vertellen. Ja, een echte acteur die dus zelfs nu op set staat. Dus ik hoop dat ik hem straks te pakken. Ja, de Vlaamse.
0: Ja, maar ja.
1: Nee, ik bel met Tom Cruise aan.
0: Ja, maar ja. Dan ga je dat niet geregeld krijgen.
1: Ik regel dat.
0: Je bent toch gaan eten met Nora Garib, dus waarom zou je niet kunnen bellen met Tom Cruise?
1: Ja, dat is bijna hetzelfde.
0: De hel heb je bij mij gehad, de hemel komt er nu aan.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
3: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
2: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
3: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
2: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
4: Dit is jou. Wij varen vandaag niet ten hemel, wij varen gewoon recht vooruit, dwars door een zee van hits van Belinda Carlisle, Eurythmics en Elton John bijvoorbeeld. Maar eerst nog nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
5: Goedenavond. Verkeerschaos door een hagelbui op de E34. Union pakt zijn 2e beker in 3 jaar en net geen ritzege voor Jasper Stuyven in de Giro. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst door een felle hagelbui, waardoor de weg daar plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door die ongevallen is het chaos op de E34 in beide richtingen. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Richting Nederland is er doorgang over de pechstrook, maar dat gaat wel moeizaam. Richting Antwerpen is de snelweg volledig dicht. Wat we wel zien is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven.
5: Zodat de hulpdiensten daar hun werk kunnen doen. En de hinder kan daar nog een tijd duren. Dus blijf je daar best weg als je daar niet moet zijn. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de 2e beker in 3 jaar tijd en de 4e in totaal. En Union maakt ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt ook sportcollega Janko Beekman.
7: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen. Wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw 2 spelers van Anderlecht toch in de fout. Wat tot 2 doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
5: En voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
8: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de 2e helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
5: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. En net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd daar 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. En in de Ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe net voor het sprintende peloton. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
4: Ik hoorde Nico net al zeggen in het nieuws, er zijn problemen op de E34 ter hoogte van Lille. Ik zie net dat 1 van die 2 ongevallen ondertussen is afgehandeld, maar dat dodelijke ongeval nog niet. Dat gaat begrijpelijkerwijze nog even duren. Dus voorlopig nog hinder op de E34 daar in Lille.
0: Dit is Joe.
1: Met Stijn Smits.

Voilà, je moet helemaal niet ter hemel varen, want heaven is a place on earth, als we Belinda Carlisle mogen geloven. Voor de meesten was het vandaag een vrije dag. Vandaag, hopelijk heb je ervan genoten. Ik ga alvast mijn uiterste best doen om die dag ook in schoonheid af te sluiten. Bijvoorbeeld door zo meteen weer 4 filmtickets weg te geven in Movie Match. We gaan ook nog een boxmatch houden tussen 2 eendagsvliegen uit de Songfestivalgeschiedenis. En straks duiken we nog eens in de hitlijsten van 2001. Zo klinkt je avond. Hier bij Joe.

Dreams. Ja, voor de fans van Union is het geen droom meer. Zij haalden de beker opnieuw binnen. Voor de fans van Anderlecht is het ook geen droom meer. Het is namelijk eerder, vrees ik, een nachtmerrie. Straks om 9 uur zal de overwinning trouwens gevierd worden op het Maurice van Meeneplein in Sint-Gilles. Voor de fans van Union dan toch. Waar de fans van Anderlecht hun verlies gaan doorspoelen, dat weet ik niet. Waarschijnlijk.

0: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
0: Ritchie.
6: Auto 5.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
7: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.

0: uit Oostende stuurt in de Joe-app. Laat die goede nummers maar komen, Stijn, dat mijn late van vandaag snel vooruit gaat. Ik hoop dat dit een goed nummer was, Jahel. En als dat niet het geval is, dan heb ik straks ook nog Keen en Robbie Williams voor je.
1: Movie Match.
0: Het was maar een heel wisselvallig dagje vandaag. En ook de komende dagen krijgen we meer van dat. Ideaal weer dus om naar de bioscoop te gaan. En dat kan gratis, want ik heb hier weer 4 filmtickets in de aanbieding. Het enige wat jij moet doen, is mij vertellen uit welke film het nummer komt dat ik zo meteen ga spelen. Als je dat weet, stuur me dan het antwoord, dus de titel van de film, in de Joe-app. En misschien beloont de computer jou wel met een bezoek aan de bioscoop. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

Prince en I Would Die For You. Een geweldige schijf, maar in welke film zat dat nummer ook alweer? Leen uit Landen, die we stad.

0: dag.
1: Er staat natuurlijk nog altijd wat file op de E34. Je weet dat daar een ongeval is gebeurd ter hoogte van Lille richting Antwerpen. Al het verkeer op de E34 in de richting van Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 22 Beersen. Daar de lokale omleiding volgen tot oprit 21 Lille, waar je opnieuw de E34 kan oprijden. Er zijn daar dus problemen, dus hou daar ook rekening met vertragingen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Landen die won vandaag de filmtickets. Dat allitereert eigenlijk mooi, hè? Leen uit Landen. Straks trouwens nog meer film hier bij Joe, want ik bel nog met een acteur die een hele grote fan is van Top Gun en van Tom Cruise in het bijzonder. Want die film Top Gun, die wordt deze week 40 jaar. Gisteren was dat nog de oplossing in onze Movie Match. Maar straks bel ik dus nog met iemand over die film. Als je een echte superster bent, zo'n echte grote superster, ja, dan krijg je alles dingen geregeld die voor gewone stervelingen onmogelijk zijn. Zo is Robbie Williams al eens een keertje gaan kijken naar de repetities van Bon Jovi. Die zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor hun tournee. Die start begin juli en dus zijn ze nu die hele show al aan het repeteren. Daar kun je uiteraard normaal gezien niet bij zijn, maar Robbie Williams die heeft die show dus al wel kunnen zien. The Lucky Bastard. Je krijgt hem hier bij Joe met Angels.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
8: joehoe,
7: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als vente, zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van uw Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
14: Mamma mia!
15: Wat was dat?
16: De nieuwe comedy-reeks
17: Strike!
16: Nu exclusief op streams.

Een schoontje van Maroon 5 en Memories. Zeg, het is een lang weekend voor velen. Dat betekent vaak ook korte reisjes. Sommigen naar de zee, anderen naar de Ardennen. En ook best wel wat mensen die een citytripje maken of gewoon al eens een paar dagen naar de zon. En er zijn misschien ook wel mensen die naar Echo Beach gaan. En dat is op zich wel bijzonder. Want toen Martha and the Muffins die gelijknamige single uitbrachten in 1980, was er helemaal geen Echo Beach. Maar ondertussen wel, in Toronto hebben ze nu een Echo Beach, een stukje strand is dat aan Lake Ontario, dat vernoemd is naar deze heerlijke single van Martha.

0: Ja.
1: De Nederlander Guus Meeuwis, die dankzij het programma Liefde voor Muziek zijn carrière in ons land weer een boost kon geven. En die landenuitwisseling die gaat verder, want dit jaar doet een Vlaamse band dan weer mee aan de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek, namelijk Clouseau. Jeetje mina, dat wordt gezellig hoor.

0: vertellen. Talking Heads krijg je zo meteen. En ik doe er ook nog een cursus Frans bovenop straks.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Zometeen ga ik bellen met een acteur die een immens grote fan is van Top Gun. De film die deze week exact 40 jaar oud wordt. Dat is voor zo. Eerst nog nieuws van 8, dat krijg je van Nico Bosteels.
4: Goedenavond. Ongevallen door een felle hagelbui op de E34. Anderlecht treurt na de verloren bekerfinale. En Timmer Lier is leider af in Hongarije. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door die ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
4: De hinder kan daar nog een tijdje duren, dus blijf je daar ook maar beter weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden en de laatste beker, dat is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
6: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen, maar over de hele wedstrijd bekeken. Misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
4: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar. In de ronde van Hongarije is Timmer Lier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe beter, net voor het sprintende peloton. Maar Lier staat daar nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer en zondag meestal droog en ook zachter rond 17 graden.
0: Je hebt het net nog in het nieuws gehoord bij Nico. Er is een dodelijk ongeval gebeurd op de E34 ter hoogte van Lille richting Antwerpen. Al het verkeer op de E34 in de richting van Antwerpen moet daardoor de snelweg verlaten via uitrit 22 Beersen. Vervolgens de omleiding volgen tot oprit 221 Lille, waar je de snelweg de E34 weer op kan richting Antwerpen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ik zag ze onlangs nog opduiken op de Nederlandse tv in een talkshow. En die Anita Meijer, nou, die heeft de tand destijds goed doorstaan, hoor. Steek ik al de doos met slingers en ballonnen alvast even boven, want ik heb een jarige zo meteen in de playlist. Maar eerst, zoals beloofd, nog even bellen. Deze week wordt een van de meest iconische 80's films aller tijden 40 jaar. Dat is namelijk Top Gun. En ik heb nu iemand aan de lijn die een immens grote Tom Cruise en Top Gun fan is. Sven de Ridder, goedenavond.
1: Goedenavond, Sven. Ja,
0: op een schaal, ja, dat klopt, hè. Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is jouw Tom Cruise adoratie?
1: 11.
0: Oké. Dat is duidelijk. Wat heb jij met die man dan?
1: Ja, ik vind dat de meest charismatische acteur die er momenteel nog rondloopt. Mm-hmm. Het is een beetje een van de oldschool Hollywood star. Ja, en ook een goede acteur, want er wordt heel veel gezegd van ja, Tom Cruise, die kan alleen maar mooi wezen, maar dat is niet, vind ik. Die heeft heel, heel knappe rollen vertolkt, waaronder de rol van Maverick in de film Top Gun uit 86.
0: Ja, weet jij nog, toen je de film voor de eerste keer gezien hebt, kun je dat nog herinneren?
1: Ja. Absoluut, dat was in Antwerpen, in de cinema. En ik weet dat ik was 12 jaar. En ja, ik was helemaal ondersteboven van die film. Mm-hmm. Van de muziek, van de beelden, maar dat is prachtige fotografie ook. En natuurlijk ook Boys Will Be Boys van de vliegtuigen.
0: Ja.
1: Dat was een film die ik toen toch wel een paar keer ben gaan kijken in de cinema.
0: Ah, meerdere toen keren zelfs.
1: Ook, ja, een film... Zoals Top Gun, die heeft een jaar op de affiche gestaan in de cinema. Op een gegeven moment kwam daar een andere film naast spelen. Ik herinner mij dat nog heel goed. Daar waren twee cinemas naast elkaar met twee grote billboards.
0: Uh-huh.
1: En op het ene stond Top Gun en op het andere Dirty Dancing. Want die kwam dan eigenlijk bijna een jaar later uit. Maar op een gegeven moment zijn die twee films wel naast elkaar te zien geweest. Dus dat is fenomenaal.
0: Ja, nu haal je die andere iconische film uit de 80's eruit. Maar er zijn ondertussen nog zoveel andere films gemaakt. En toch blijven we altijd maar praten over onder andere Dirty Dancing. Maar dus ook Top Gun, die dus nu 40 jaar oud is. Wat maakt volgens jou dat we 40 jaar later nog altijd over die film aan het praten zijn?
1: Oh, omdat dat, ja, de films van de 80's, daar heb ik een enorm zwak voor. Dat zijn ook de eerste films die ik in de cinema heb gezien. Het was een andere tijd gewoon. Het was een tijd, een zorgeloze tijd. En dat reflecteerde zich in de films ook. Mm-hmm. Dat is veel meer kleuren, veel meer bliksemmontage, MTV-stijlachtige montage. Veel meer gebruik van tophits. Want er was onlosmakelijk verbonden met die films. Het zijn de tophits. Denk maar aan Footloose, denk maar aan Fame, denk maar aan Flashdance. De hit was altijd gelinkt met de film. Dus het was een soort popcultuur die een hoogtepunt heeft bereikt in de jaren 80. Dit waren allemaal originele films. Ja. Dat waren niet allemaal de zoveelste episodes in een saga of zo. Nee, dat was origineel.
0: Ja. Wat dacht je dan toen er een paar jaar geleden toch een vervolg kwam? Oh damn, dat het er hun fikken moeten afhouden.
1: Een beetje schrik. Een beetje schrik, ja, echt waar. Omdat ik denk van ja, die van 86 was zo goed. Maar, lo and behold, ik vind de nieuwe nog beter.
0: Nog
1: de
0: beter
1: Maverick
0: zelfs.
1: Top Gun, ja echt, ben ik ook 3 keer in de cinema gaan zien. Ja, dat is, ik vind die echt wel heel straf.
0: Ja.
1: Ik zal zelfs meer zeggen, ik vind dat van de laatste 20 jaar misschien wel de beste film die is gemaakt.
0: Ola, dat is een bold statement dat hier gemaakt wordt.
1: Ja, zo is dat.
0: Zeg,
1: toen... Er komt een derde.
0: Ah, kijk.
1: Dat is nu officieel. Ja, officieel.
0: Dat wist ik nog niet.
1: Het scenario is af en ze zijn nu de voorbereidingen aan het doen voor een derde film.
0: Ah.
1: Meer nog, de regisseur die de Maverick heeft gemaakt, Joseph Kosinski, was in de running om die een derde film te regisseren, maar heeft nu een ander project. Dus er komt een regisseurstoel vrij voor Top Gun 3. En wie zit er mee in de running om die te mogen gaan regisseren?
0: Sven de Ridder.
1: Nee, spijtig genoeg niet. Maar onze Belgische vrienden...
0: Adil en de Man?
1: Yes.
0: Ah, is dat echt? Ah, hoe cool is dat?
1: Ja, dat is echt.
0: Ah, dat zou wel heel cool zijn als die dat binnenhalen. Voor de mensen die zich afvragen van, amai, die mensen weten veel over films. Je hebt ook een podcast, Sven.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ik heb een podcast samen met Maarten Blon, een collega van jou.
2: Ja, klopt. Die werkt hier.
1: Bij Joe. En die podcast heet Gremlins Back to Back. Omdat wij ook fan zijn van de film Gremlins, ook een jaren 80 film. En omdat wij back to back twee films om de twee weken bespreken. Meestal oudere films ook, die terug een beetje meer aandacht verdienen. En ook de recentere films die in de bioscoop komen, die doen wij dan in onze pauze, komen die ook aan bod. Ja. Dus het is echt een leuke filmpodcast als je meer films wilt ontdekken.
0: Ja. Heeft Top Gun er al in gezeten?
2: Ja, waarschijnlijk.
1: Nee, nog niet.
0: Okay. Een hiaat in jullie oeuvre. Ja. Hey Sven, ik ga een nummer draaien uit die heerlijke soundtrack die er ook bij hoorde, namelijk Kenny Loggins. En dan heb ik misschien nog een beetje wat jij niet wist. Wist je dat eigenlijk eerst Toto dat nummer zou gaan zingen, Danger Zone?
1: Oh nee, dat wist ik helemaal niet.
0: Voilà.
1: Nee.
0: Ja, eerst was Toto, maar door legal issues kon dat allemaal niet. En zo zijn ze uitgekomen bij Kenny Loggins. Hey Sven, ik vond het een heel interessant babbeltje. Ik heb ook al bijgeleerd dat er dus een nieuwe Top Gun komt. Daar kijk ik alvast naar uit. En ik vond het heel fijn dat ik je even mocht bellen. Fijne avond nog, hè?
1: Oké, fantastisch. Merci, hè?
0: Dag, Sven.
1: Bye.

Voilà, zie je, even bellen met Sven de Ridder. En al meteen nieuws, er komt dus een derde Top Gun film met misschien wel Abdil en Bilal in de regisseurstoel. Hoe cool zou dat zijn? Dat is natuurlijk nog voorlopig maar een gerucht. Dus of het echt zo zal zijn, dat zullen we binnenkort hopelijk vernemen. Je kreeg nog eens Alizé en Moi Lolita. En nu is het van blazen geblazen, want David Byrne die heeft 74 kaarsjes op zijn taart staan. Deze zomer staat hij nog op Rock Werchter, maar hij was eerder dit jaar ook al in Vorst Nationaal. En onze Raf van Brussel die is daar naartoe geweest en die vertelde me dat het fenomenaal goed was. Van pensioen dus

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

Kiss Me van Sixpence None the Richer. En die komen binnenkort weer naar ons land. Jawel, die bestaan dus nog steeds, die van Sixpence None the Richer. Op 8 oktober spelen ze in de Roma in Antwerpen. Normaal gezien had dat concert vorige maand al moeten plaatsvinden op 22 april. Maar dat is toen niet doorgegaan. Hebben ze een nieuwe datum moeten zoeken. En dat is dus 8 oktober geworden. Zometeen hier bij Joe Toto met Rosanna. Nu eerst Black.

0: En die hebben een nieuwe drummer, die van Toto. Ja, die wisselen wel eens vaker van muzikanten. Ze hebben nu een drummer die vroeger nog met Steely Dan en Sting heeft gespeeld. Zo meteen gaan we de druk opvoeren met Laura Tesoro. Eerst nog even naar de weg. Want er zijn nog steeds problemen op de E34 ter hoogte van Lille. Er was een ongeval gebeurd en daardoor is de snelweg daar helemaal afgesloten. Al het verkeer op de E34 in de richting van Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 22 Beersen. Daar de omleiding volgen tot oprit 21 Lille, waar je de snelweg erop kan, de E34 richting Antwerpen.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

Belgium 12 points, la Belgique 12 points. Laura Tesoro kreeg je en What's the Pressure. Ze is ermee op de 10e plaats kunnen geraken toen zij met dit nummer naar het Songfestival ging. Benieuwd naar de prestatie van onze Essila nu zaterdag, want ja, we zijn dan wel naar de finale gesparteld, maar de bookmakers die geloven er nog steeds niet in. We staan op de 28e plaats nu van de 30 deelnemers die nog in de running zijn. In de One Hit Wonder Battle, zometeen trouwens ook twee Eurovision eendagsvliegen. Eerst nog

autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

klein mirakel. Afgelopen dinsdag in Wenen, tegen alle verwachtingen in, gaat ons land toch door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Tegen welke landen België het zal moeten opnemen, dat wordt deels ook nog vandaag beslist, want vandaag is er de tweede halve finale. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. En om een beetje in de sfeer te blijven, heb ik de One Hit Wonder Battle vandaag ook in het teken gezet van Eurovision. En er zitten twee Songfestival in dagsvliegen in. Jullie zijn weer de jury vandaag, dus jullie mogen één van de twee 12 points geven, 12 points in de Joe-app. Als je een favoriet hebt, ja, dan moet je dat toch echt wel doen, want anders ga je zien dat misschien dat andere nummer wint en dan hoor je jouw favoriete single niet hier bij Joe. En ja, dan ligt het gewoon aan jou, omdat je niet hebt meegestemd. Dus neem gewoon die Joe-app even bij de hand, doe hem open en kies bovenaan één van de twee kandidaten die het vandaag tegen elkaar opnemen. Het gaat tussen deze twee. In 2003 vond het Songfestival plaats in Riga. En toen stuurden wij als België deze Urban Threat, een inzending van de RTBF, met een zelfverzonnen taaltje. Niemand had er veel van verwacht. En ineens schoot ons land de hoogte in en wonnen we dat spel bijna. Met slechts 2 punten verschil won toen Turkije met Sertab. En wij werden dus tweede in 2003 dankzij deze Urban Threat en Sanomi. Kun je voor stemmen? Maar je kunt toch gaan voor deze. In 2009 streek het circus neer in Moskou. Ja, toen waren de Russen nog een beetje vredelievender en toen mochten ze nog meedoen. Dat jaar won deze man, Alexander Rybak, en zijn viool het Songfestival voor Noorwegen. In 2018 heeft hij nog eens een poging ondernomen, die Alexander Rybak, maar toen werd het maar niks. En dus bleef het bij deze ene hit, Fairy Tale. Welke van de twee wil je horen zo meteen hier bij Joe? Ja, laat je stem gewoon gelden. Het is gewoon heel belangrijk. Ik zie de balletjes al heen en weer gaan. Er is momenteel al één favoriet. Dus als je denkt, ja, het is de mijne, dan moet je er zeker op stemmen, want misschien

Blondie op deze hemelvaartsdag hier bij Joe en Maria. De 12 points die vlogen in het rond in de Joe-app. Lisa uit Houthalen-Helchter die stuurt... Zijn er nog andere Eurosong-opties? Nee, helaas Lisa. Je moest het vandaag doen met ofwel Urban Trad en Sanomi en Alexander Rybak en Fairytale. Peter uit Olen die stuurt... Wat is jouw favoriet? Ja, ik mag niet meestemmen, maar ik heb net de stemming afgesloten, dus dat kan ik nu wel zeggen. Wel Peter, als ik tussen deze twee moest kiezen, dan zou ik precies... toch ook gaan voor Alexander Rybak. De vraag is natuurlijk of jullie dat ook zo gedaan hebben. 39% tegenover 61%. En die 61%, wie is daarmee aan de haal gegaan? Wie is de winnaar geworden van de One Hit Wonder Battle van vandaag? De Eurovision One Hit Wonder Battle. We gaan eens luisteren. Het zijn de violen, de Noorse violen van Alexander Rybak. Fairytale, vandaag de winnaar van de One Hit Wonder Battle bij Joe met 61%.

0: zometeen bij Joe.
1: Een van mijn favorieten zometeen, Dua Lipa, de avond kan dus al niet meer stuk. En Eddie Grant, die krijg je ook nog. En straks springen we in één vlotte beweging naar 2001. Dan gaan we de hitlijst van 14 mei van dat jaar nog eens onder de loep nemen. Maar eerst nog een nieuws van 9, dat krijg je van Nico Bosteels.
2: Goedenavond. Onderzoek naar de oorsprong van het Hanta-virus. Savaria wil meer aandacht voor homohaat op school. Een feest in Sint-Gilles voor de bekerwinst van Union. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke Hanta-virus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia waren geweest. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn er al aan gestorven. Mogelijk liepen passagiers dat Hanta-virus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+ organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+ personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
2: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1, maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
2: Ja, want zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maar zondag blijft het meestal droog en 17 graden.
1: Door een ongeval op de E34 ter hoogte van Lille in de richting van Antwerpen moet al het verkeer daar de snelweg verlaten. Dat is afrit 22 Beersen. Daar moet je de omleiding volgen tot oprit 21 Lille en daar kun je de E34 richting Antwerpen weer op. Hou daar rekening met vertragingen.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

Crowded House and the Weather with You. Nu, als ik ergens naartoe zou gaan op dit moment, zou ik de weather vooral niet meenemen, want dat lange weekend, ja, dat wordt geen topweekend hoor. Heel sneu voor de mensen die communie- of lentefeestjes gepland hadden. Ja, die gaan toch een tentje moeten zetten en van die branderkes moeten bovenhalen, vrees ik. Of Joe heel luid opzetten, want wij laten de temperaturen nu met 20 graden stijgen. Dankzij deze van Eddie.

hier bij Joe en Don't Start Me Now. Zometeen flitsen we onszelf terug naar 2001 voor het hitarchief. Dat was het jaar dat we massaal met ons ronde brilletje en op een bezemsteel naar de bioscoop vlogen om daar naar de eerste film te kijken van een lange reeks waarvan de laatste 10 jaar later in 2011 verscheen. Quizvraag van de dag.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Roxette en It Must Have Been Love. Kreeg ondertussen nog een fotootje in de app van Erika uit Merksem. Maar die zit momenteel niet in Merksem. Die zit wel in de pannen in de Joe-bar daar in Plopsaland. Ze heeft er ook een fotootje bij gestoken. Denk dat het een gin tonic is. Ik zou zeggen, Erika, ik geef een tournee generaal daar. Maar ja, ik ben daar niet. Ik ben hier, dus dat zal ik toch maar niet doen dan.
1: Het hitarchief.
0: En nu maken we weer een sprong in de geschiedenis. En deze keer belanden we zo in 2001. Dat was het jaar dat George W. Bush werd ingezworen als nieuwe president van de USA. En een paar maanden later kreeg hij dan de aanslagen van 11 september al op zijn dak. En 2001 was ook het jaar dat de eerste Harry Potter film in de bioscoop kwam. Harry Potter en de Steen der Wijzen.
2: Dear Mr. Potter. You have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
0: Ja, Peggy, Rick en Chantal die wisten dat onder andere nog in de Joe-app, die quizvraag van vandaag. En wat viel er muzikaal te beleven in 2001? Wel, dit was de top 3 van 14 mei van dat jaar.

0: In het midden van de jaren 90 al een paar hits. Maar toen werd het even stil en hop, ineens was hij daar weer met deze It Wasn't Me. En het werd zijn grootste hit ooit.
1: Nummer 2.
0: Safri Duo, dat Deense duo dat trommelde op zowat alles wat geluid maakte, stond op 14 mei 2001 op nummer 2 met Play the Life, de Bongo Song. En dan nog de...
1: Nummer 1.
0: Dan waren er ook nog deze Amerikanen die met het high school life van de Amerikaanse jeugd in gedachten een liedje schreven dat vervolgens een anthem werd voor een generatie.

0: mij een caipirinha graag. Ja, van dit soort nummers krijg ik altijd een beetje zin in van dat soort cocktails. Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en The Coconuts. Door een ongeval is de E34 nog altijd afgesloten ter hoogte van Lille in de richting van Antwerpen. Al het verkeer op de E34 moet daar de snelweg verlaten via uitrit 22 Beersen. Dan vervolgens de omleiding volgen tot oprit 21 Lille. En daar kun je de E34 opnieuw nemen richting Antwerpen.
1: De lessen zijn de beste.
0: Ja, deze avond is het weer van dat Eurovisie-koorts, want vandaag is er de tweede halve finale. Nu, door al de heisa rond de deelname van Israël, is het plezier er bij velen blijkbaar af. Mooi bewijs daarvan is dat het de eerste halve finale nog niet eens een 500.000 Vlamingen kon boeien op de televisie live, terwijl het er vorig jaar bijna nog 1 miljoen waren. Meer en meer mensen die haken dus blijkbaar af, deels uit protest, deels gewoon omdat de lol eraf is. Maar laten wij dan maar teruggaan naar de tijd toen het Songfestival wel nog plezant was. En dat doen we door dit programma af te sluiten met een plaat die een link heeft met het Songfestival. Dus dat mag een winnaar zijn. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Vicky Leandros met Après Toi of Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Maar het mag ook een nummer zijn dat niet per se gewonnen heeft. Pakweg Lisa Delboom met Liefde is een kaartspel of Gina G met Ooh, I Just a Little Bit. Jullie mogen kiezen wat het wordt, zolang er dus maar een link is met het Songfestival. Straks een plaat die ik dus kan draaien om dit programma af te sluiten. In de lessen zijn de beste. Laat je suggesties maar komen in de Joe.
1: De lessen zijn de beste.

Dr. Beats van de Miami Sound Machine. Het was heel plezant in de Joe-app. Ik had gevraagd voor suggesties voor de lessen zijn de beste die een Eurovision-link moesten hebben. Ik heb een paar keer hard op moeten lachen, want er zitten zoveel leuke dingen tussen. Before you decide, the time to ride, for making your mind up. Deze die kwam bijvoorbeeld heel vaak binnen. Die werd onder andere aangevraagd door Cindy uit Semst, Sonja uit Sint-Laurijs en Sandra uit Kortrijk. Bucks Fizz met Making Your Mind Up. Die wonnen dat circus toen in 1981 met die korte rokjes. Heel plezant.

Minaj en City Lights werd ook aangevraagd. Ben alleen even kwijt door wie het ook alweer was. Ze zetten er wel bij dat ze het beste nummer vond dat ooit door België gestuurd is. Ah ja, Manuela, die had graag dus dat gehoord. Naar mijn mening een van de beste Belgische inzendingen ooit. Daar kan ik je in volgen. Joris uit Kalmthout, die ging het zoeken in 2000 toen voor Letland deze My Star van Brainstorm naar het Songfestival ging. Ze hebben toen niet gewonnen, maar het is wel een hit geworden. Inderdaad, die was ik al bijna vergeten, Joris. Ligt het nu aan mij of was het Songfestival vroeger gewoon veel leuker? Deze Teachin Dinge Dong uit 75 uit Nederland en die hebben toen ook gewonnen. Sandra Kim kreeg ik natuurlijk ook nog een paar keer binnen, maar dat ligt misschien een klein beetje te hard voor de hand. Ik wil zoiets iets anders dan Sandra Kim. Die draaien we al genoeg rond deze tijd van het jaar. Dus suggesties zijn nog steeds welkom in de Joe-app. Zeg, er straks had ik al een jarige David Byrne van Talking Heads in mijn playlist en ik heb nu nog een jarige. Patrick Bruel wordt er vandaag 67. Je krijgt hem hier nog eens bij Joe met een live versie om zijn verjaardag te vieren van Cassez la Voix. Si ce soir.

Yellow en Mr. Blue Sky. Zeg, nu iedereen massaal naar de cinema's trekt voor de biopic over Michael Jackson, hebben filmmakers de smaak precies te pakken? Zo zou er nu ook een biopic in de maak zijn over Bon Jovi. De film zou vooral focussen op de beginjaren van de band. Het zit nog allemaal in een beginstadium, dus wanneer de film klaar zal zijn en zo, dat is nog allemaal niet duidelijk. Het zal eerder richting 2028 gaan, denk ik. Dit is Bon Jovi, jongens.

0: Bon Jovi en Thank You For Loving Me. Ik zou hem graag nog helemaal laten gaan, want het is een ontzettend goede plaat. Maar ik heb een plaat die nog net iets beter is en dus moet ik hem er helaas al uithalen.
1: De beste zijn de beste.
0: Want je weet het, de beste zijn altijd de beste. En ik heb nu een hele fijne suggestie, een Eurovisie-suggestie van Dirk uit Waasmunster. Goedenavond, Dirk.
2: Goedenavond.
0: Zeg Dirk, je hebt eigenlijk een plaat met een dubbele link. Want enerzijds is er het Eurovisie Songfestival, maar anderzijds is er gewoon ook de staat van de wereld. Hè? Welk nummer wilde jij graag nog eens horen?
2: Van Nicole, Een Beetje Vrede.
0: Ja, Een Beetje Vrede, waar ze in 82 mee won voor Duitsland. En dat is een boodschap die actueler is dan ooit, hè?
2: Natuurlijk, met de oorlog in Rusland en ja, de ganse wereld is eigenlijk een beetje op zeeband gegaan, hè, met de oorlogen.
0: Ja, weet je wat, misschien moeten we Nicole gewoon nog eens terug naar het Songfestival sturen. Met haar gitaar. Ja. Ik heb de Duitse versie klaarstaan, maar je weet ook dat er een Nederlandstalige versie is, hè?
2: Dat weet ik wel.
0: Ja, ja. Een beetje vrede zingt ze daar heel schattig in zowat Nederlandstalig Duits. Hey, volg je het Eurovisie Songfestival zo'n klein beetje, Dirk? Of laat je dat volledig aan je voorbij gaan?
2: Laat het volledig bij mij gaan. Ik vind, vroeger was er nog goede muziek, gelijk in de jaren 80.
0: Ja, ja.
2: Maar tegenwoordig is het meer job dan muziek, vind ik. Ja. En dat boeit me.
0: Ja, dat is waar. Ja, als ik nu zo door die suggesties aan het gaan waren, zo die dingen uit de jaren 70 en jaren 80, die zijn gewoon veel leuker dan die recente zaken. Hey, maar ga er eens eentje draaien. Bedankt voor de fijne suggestie. Hij komt eraan, die Nicole, en ik wens je nog een hele fijne donderdagavond. Dag, Dirk.
2: Dankjewel.
0: Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Een feestdag vandaag, dus geen date night zometeen. Maar wel goede muziek op Joe van Neil Diamond, Tracy Chapman, Madness en Taylor Swift bijvoorbeeld. Eerst nog een nieuws van 10, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. De E34 is nog altijd dicht richting Antwerpen. Onderzoek naar de oorsprong van het Hanta-virus. En Union viert de bekerwinst. In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort de burgemeester Marleen Peters.
2: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn. Zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
1: Een expert onderzoekt die ongevallen nog. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke Hanta-virus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen die passagiers het Hanta-virus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijn Stadion en daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1, maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
3: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
1: Nou, want zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. En topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want de huidige voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat daar om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere maar koude nacht, minimaal rond 3 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter, rond 17 graden.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Defensieminister Franke is positief over zijn handelsmissie naar Turkije. Hij heeft er naar eigen zeggen verschillende deals kunnen sluiten. Bijvoorbeeld over de bouw van Belgische wapensystemen voor Turkse legervoertuigen. Een bewijs dat deze missie nuttig was, zegt Franke.
2: Als we de missie begonnen en we zeiden we gaan naar Turkije, dan was het, ja, we gaan daar niks kunnen doen. Maar ja, dat is totaal niet waar. Dus we hebben een goede stappen vooruit gezet. Lasertechnologie, noem maar op. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven heel tevreden.
1: Volgens Franke zijn er ook nog onderhandelingen bezig, waardoor er de komende weken nog aankondigingen zullen komen. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over negen kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1-topper in en tegen Kleiderclub Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Door een spierscheur, door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al. Toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.

0: Dit is Joe.
1: Joe. Good times, great music.

0: great music.
1: Dit
0: is Joe.
2: Yeah. Let me see that.